0: De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool, bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
1: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Nieuws uit Vlaardingen.

0: Hey, it's Eric Eazy-E, right? And Tupac Shakur. Rest in peace, homie.
1: Dit is 2.
2: Ook op Hoogstad,
1: in de Wibautbuurt
2: en langs de vaart. 2.
1: 2.

Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: Citydijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil en overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95e minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer, het is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon. Het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
1: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26-32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer opengaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
1: Omdat zij niet gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getalen uitvallen.
0: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
2: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
0: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Yirenchi het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt nog niet al te veel voor. Er staan een paar dagelijkse files. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein over 6 kilometer. A20 naar Gouda bij Moordrecht 4. En op de A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is in alle gevallen maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Nieuws uit Vlaardingen en

Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar twee.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
1: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen, hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
0: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
2: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
0: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Hoogmade, 7 kilometer, met 10 minuten vertraging. Op de A20 naar Gouda, tussen Rotterdam, Alexander en Moordrecht, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de A20 vanuit Gouda bij Nieuwerkerk aan de IJssel 4. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

tijd. Goedemorgen, het is donderdag 18 juni. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. We gaan het onder andere hebben over een administratieve blunder in Schiedam. Daar hebben BOA's de afgelopen 2 weken 218 boetes uitgedeeld, terwijl het eigenlijk niet mocht. We bespreken met politiek watcher Nel Versteeg het Vlaardingse coalitieakkoord. En je hoort waar kringloopwinkel Gewoon Goed uit Schiedam naartoe moet.

0: 2.
1: 2.
2: Een administratieve blunder van de gemeente Schiedam zorgt ervoor dat de BOA's 2 maanden niet kunnen handhaven. Burgemeester Harald Bergman biedt hier zijn excuses voor aan. En met frisse tegenzin brengt de gemeente de fout ook uiteindelijk naar buiten. Zoals te horen is in de reportage van onze verslaggever Siebe van der Ende.
3: Mensen weten gewoon uiteindelijk dat de BOA's er gewoon zijn, elke dag zoals het ook was. Alleen in de handhavende taken van de BOA's, dat zeg maar even met de hand boeien, boetes uitschrijven voor kleine verkeersovertredingen, of boetes uitschrijven voor wildplassen of dronkenschap, dat zijn een aantal van die dingen, mogen ze niet doen.
4: Een administratieve blunder bij de gemeente Schiedam. De categoriale beschikking van de BOA's, die de gemeente om de 5 jaar moet verlengen, is op 2 juni verlopen. Dat betekent dat de afdeling toezicht en handhaving alleen nog maar toezicht mag houden en niet meer mag handhaven. De BOA-logos op de kleding moeten worden afgedekt en de handboeien mogen niet meer mee de straat op.
3: Ja, we hebben de aanvraag wel gedaan een paar maanden geleden. Dus dat is wel in gang gezet. Maar het bleek achteraf dat er een advies ontbrak. En daarmee is uiteindelijk niet goed gezien dat er nog iets ontbrak bij ons dat we hadden moeten aanleveren. En hij is uiteindelijk verlopen. Dus we hebben er geen goed rekening mee gehouden dat ergens in juni, begin juni, de boel op orde moest zijn. En daar kwamen we pas maandag achter.
4: Dus de gemeente heeft eigenlijk een beetje zitten slapen dan?
3: Dat wil ik niet zeggen, zitten slapen, want de BOA's hebben vooral hun werk gedaan. En ik ben alleen maar blij dat ze er zijn en dat ze hun werk kunnen doen. Intern zijn wij aan het kijken hoe we dit op een betere manier kunnen doen. De volgende keer beloven we wetenschap.
4: De BOA's hebben hun werk de afgelopen 2 weken gewoon gedaan. De gemeente zegt zelf pas maandag 15 juni de fout te hebben ontdekt. Sinds het verlopen van de beschikking op 2 juni zijn er door de Schiedamse BOA's 218 boetes uitgeschreven. Deze zijn allemaal ongeldig en worden dus ingetrokken.
5: Dat geeft wat mij betreft ook aan, meer dan 200 boetes in 2 weken. Ze doen nogal wat, die BOA's.
3: Dus, gelukkig. Dus, het is ook nodig hier in Schiedam, maar daar zijn ze ook voor.
5: Dat is echt een flinke kluif toch om op te vangen?
3: Ja, uiteindelijk vanuit de handhavende taken mogen de BOA's iets minder. Dat geldt vooral voor de milde feiten, kleine verkeersovertredingen. Boetes uitschrijven voor wildplassen, dronkenschap, dat mag dan niet. En we hebben met partners, waaronder de politie, afspraken gemaakt daar waar handhavend moet worden opgetreden, dus in het kader van de opsporing, dat we daar afspraken met elkaar over maken.
5: Stel, er wordt iemand gezien, openbaar dronkenschap,
3: ja.
5: Die kan misschien ook agressief worden.
3: Ja.
5: Die BOA's kunnen niet handhaven, die moeten dan eerst dus wachten tot de politie er is. En in de tussentijd, ja, hoe gaan ze die man bijvoorbeeld in bedwang houden?
3: Is ook helemaal niet erg, want de BOA's, op het moment dat er iemand is die zeg maar niet mee wil werken op een bepaalde manier, natuurlijk hadden ze in het verleden wel even onder de certificering wel al dat kunnen doen. Wordt heel vaak de politie ook ingeschakeld.
5: Ja, maar in die tussentijd mogen de handhavers dan dus nu toch niks met zo'n dronken man bijvoorbeeld?
3: Dat geeft ook niet. Uiteindelijk zijn ze er wel bij.
5: Dat kwartier, dan zijn die BOA's daar toch hartstikke kwetsbaar.
3: Maar nou doen we voorkomen alsof je 24 uur per dag de hele dag dronken mensen rondlopen, waarbij onze BOA's de hele dag dat handhaven. Dat is maar een deel van hun werk.
4: Schiedamse BOA's mogen bijvoorbeeld wel controleren of iemand heeft betaald om te parkeren, maar voor fout parkeren moeten ze de politie inschakelen om er ook echt iets mee te kunnen. Burgemeester Bergman laat weten dat de problemen waarschijnlijk pas eind juli verholpen zijn.
3: Bewoners en ondernemers mogen verwachten dat onze toezichthouders bevoegd zijn en gecertificeerd zijn om hun werk te mogen doen. Ja. De toezichthoudende taken blijven gewoon gaan. Dat is echt het grootste pakket van de BOA's en de handhavende is een wat beperkte pakket. Dat mogen ze even niet. Maar we maken afspraken, of we hebben afspraken gemaakt met de politie. En op die manier proberen we toch de samenwerking in de veiligheid voor onze inwoners te borgen.
5: Deze 2 maanden wordt het niet een soort anarchie hier in Schiedam. Dat komt nog wel goed.
3: Het is nooit een anarchie in Schiedam geweest, dus het zal er ook niet worden.

0: Check.
1: Dit is 2.
2: 4.
3: Goedemorgen. Vandaag belooft een mooie dag te worden met in de ochtend al volop zon en 21 graden. In de middag loopt de temperatuur flink op en blijft het volop zonnig. 28 graden worden dan. De domper is dan aan het einde van de dag, want dan maken we kans op onweer. Dus binnen blijven.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

2 actueel. De bouw van nieuwbouwproject Let's Go West in Schiedam mag doorgaan. Dat heeft de Raad van State bepaald. Daarmee komt een einde aan een jarenlange juridische strijd rond de geplande woontorens aan de Vlaardingerdijk in Schiedam-West. Het project bestaat uit 2 woontorens van 36 en 51 meter hoog. Kraanspecialist Huisman, gevestigd tegenover de bouwlocatie, verzette zich tegen de plannen uit vrees dat klachten over geluidsoverlast van toekomstige bewoners de bedrijfsvoering zouden beperken. Vooral het geluid van afgemeerde schepen speelde daarbij een rol. De Raad van State heeft die bezwaren nu verworpen. Eerder kreeg Huisman ook al geen gelijk van de gemeentelijke bezwarencommissie en de rechtbank. De bouw had oorspronkelijk al in 2020 moeten beginnen, maar werd stilgelegd door de juridische procedures. Door de uitspraak is de omgevingsvergunning nu definitief en kan het woningbouwproject verder. Projectontwikkelaar Heembouw wil op de locatie 149 appartementen bouwen, waarvan 119 huur en 30 koopwoningen. Ook komen er een parkeergarage, daktuin, sportvoorzieningen, een brasserie en een supermarkt. Wanneer de bouw nu daadwerkelijk van start gaat, is nog niet bekend.

0: Het Vlaardingse coalitieakkoord is gepresenteerd op het pleintje van Holyoke. Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar, VVD en 50PLUS gaan het roer flink omgooien in de Haringstad. Veel plannen van het vorige college, zoals het AZC, het zwembad en een aardgasvrije drevenbuurt, gaan de prullenbak in. De focus komt te liggen op veiligheid. Op deze en andere plannen hebben de fractievoorzitters al gereageerd in een uitgebreide video die je op onze website vindt. Maar iemand die daar ook veel over weet te vertellen is onze politiek watcher Nel Versteeg. Nel, wat was hetgene wat jou het meeste opviel in dat coalitieakkoord?
1: In het coalitieakkoord, daar gaan we gelijk de diepte in. Viel me vooral op dat ze zeggen dat ze met sociale huurwoningen, het percentage van de totale woningvoorraad, willen ze terug naar het landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddelde heb ik opgezocht, dat is 27%. En in Vlaanderen zit dat nog behoorlijk wat hoger. Dus ja, ik weet niet hoe ze dat gaan doen. Ze moeten ook verplicht in de nieuwbouw zoveel procent sociale huur. Van de provincie moet dat. Maar als ze dat niet doen, dan bouwen ze volgens mij niet voor de Vlaardingers. Want heb ik ook opgezocht, in Vlaardingen is een heel groot percentage, wel geloof ik 30-40% van de mensen, met een inkomen waarmee ze alleen maar in sociale huur kunnen wonen.
0: Ja.
1: Dus volgens mij jagen ze hun eigen Vlaardingers de stad uit met dit voornemen.
0: Terwijl...
1: ik vraag me af... Ja.
0: Je vraagt je af?
1: Nou, ik vraag me af of mensen die op de lokale partij hebben gestemd met name, of ze wat zich gerealiseerd hebben.
0: Ja, terwijl, en dat was dan even waar ik op wilde inhaken, is dat er heel groot op de voorkant van dat coalitieakkoord staat van Haringkoppen voor Haringkoppen. Maar dan zeg je eigenlijk, daar sluit dit plan niet helemaal bij aan.
1: Nee, en daarom sloeg ik daar dus ook juist heel erg op aan. Omdat het inderdaad vanwege die kop ook, ik heb het idee dat je met zo'n voornemen, moet allemaal nog gebeuren, dat ik denk dat je dan juist je eigen Vlaardingers, dat je niet bouwt voor de eigen Vlaardingers. Dus nee. Dat is wel waar ik een beetje bang voor ben.
0: Dat is dan nog maar even zien.
1: Dat vind ik wel een van de belangrijkste dingen uit het coalitieakkoord.
0: Ja, ja. Want nou ja, het gaat toch om wonen. En dat is inderdaad een ding wat landelijk natuurlijk ook gewoon een probleem is. En dan zeg je eigenlijk, je maakt het voor de Vlaardingen niet makkelijk.
1: Nee, die zullen dan waarschijnlijk via woonpunten, woonnet.
0: Ja.
1: Zullen ze waarschijnlijk een huis gaan moeten zoeken in Spijkenis en Penis of zo. Ja, ik weet niet. Kapellen, Krimpen. In ieder geval niet in Vlaardingen.
0: Nee. Andere dingen die misschien ook opvallen, Nel, is dat er een hele hoop plannen de prullenbak ingaan. Ik zei het net al even, bijvoorbeeld het zwembad. Er wordt opnieuw naar de opvang van asielzoekers gekeken. Wat is er dan, waar waren dan eigenlijk, dat zeg ik als niet-politieke kenner, waar waren dan eigenlijk de afgelopen 4 jaar goed voor?
1: Sorry, ik ben even onderbroken. De afgelopen 4 jaar, toen zat er natuurlijk een andere ploeg. En dat is natuurlijk wel veranderd. Dus ik kan me wel voorstellen dat als er een hele nieuwe groep zit met andere voorkeur, dat je dingen in de prullenbak kan gooien. Of het handig is, weet ik niet. Want we weten in Vlaardingen wel hoe lang locatieonderzoeken duren.
0: Ja, maar dus we wilden heel graag een nieuw zwembad. Er moeten asielzoekers worden opgevangen. En dan leek het er eigenlijk op dat we waren er eigenlijk qua plannen en dat soort zaken. Ja. En dan zegt nu het toekomstige nieuwe college zegt, nee, dat gaan we allemaal nog eens een keer bekijken. Maar dus dan duurt dat automatisch ook weer langer.
1: Ja, en wat betreft de asielzoekers zeggen ze natuurlijk dat ze binnen de ruimte van de spreidingswet gaan proberen tot een voorstel van nul te komen. Dan zijn er nog wat andere steden die in onze omgeving dat ook doen. Dat betekent dat dan Zuid-Holland niet aan zijn aantallen komt.
0: Nee.
1: En dat de minister daarover gaat beslissen. Dus je geeft het eigenlijk een beetje uit handen. Misschien kan je beter denken van nou, die 100 is zo gek nog niet. Maar goed, ze zeggen nul. Ze gaan het proberen binnen de spreidingswet, de ruimte die er is. Nou ja, goed, oké, dat mag natuurlijk, mag altijd. Overigens wel is ook vaak het argument om geen 100 asielzoekers op te nemen is vanwege de druk op de voorzieningen. Waarbij ik dan weer denk van ja, maar je bouwt er wel 6.000 huizen bij. 6.000 huizen zijn 9.000 inwoners, minimaal. Ja, die zullen ook een beroep gaan doen op voorzieningen. Dus met die 100 zal het probleem niet echt veel groter worden. Maar misschien ben ik een beetje cynisch.
0: Ja, nou ja, goed. Heb je nog verwachtingen die je zou willen uitspreken, Nel, voor de komende 4 jaar?
1: Nou, dat ze in ieder geval wel bij elkaar blijven. En dat ze ook ze nu dan. Dat je niet eens over een half jaar dat de boel in elkaar stort of zo. Daar heb je helemaal niet wijze van. Maar dat ze ook een beetje nog een handreiking doen naar een ander geluid binnen de raad. Soms kan dat verfrissend zijn. Maar goed, ze hebben een meerderheid. Ze kunnen doen wat ze willen. En nou ja, laat ze in ieder geval bij elkaar blijven. Er worden nogal mensen die shoppen van links naar rechts binnen partijen. En ja, als er iets voorbij komt waar niet over gesproken is, dan zullen er ook een paar raadsleden van ons Vlaardingen kunnen zijn die zeggen van, nou, hier voel ik me niet lekker mee, ik ga eruit.
0: Ja.
1: Dus houden, ja, het zal aan de fractievoorzitter, dat is Thijs Pins van de A, denk ik, zal die wel de teugeltjes strak moeten houden. En daar wens ik hem ook veel succes mee.
0: We zullen het doorgeven. We gaan het meemaken. Nel, dankjewel.
1: Ja, oké. Okay. Goed, oké, bedankt.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over kringloopwinkel Gewoon Goed uit Schiedam. In het pand waar zij zitten moeten woningen worden gerealiseerd en dus moet de winkel vertrekken. En je hoort waar het Ilex College naartoe gaat, want ook die hebben een nieuwe locatie gevonden.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
1: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want twee doden, het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
0: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
2: Wat je ook vaak ziet gebeuren, is dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment mensen er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit angst voor de gevolgen.
0: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen de Keteltunnel en Rijswijk 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Reewijk 5 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. En op de A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld 2 kilometer file. En daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Het is donderdag 18 juni. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over kringloopwinkel Gewoon Goed uit Schiedam. In het pand waar zij zitten moeten woningen worden gerealiseerd en dus moet de winkel vertrekken. En je hoort waar het Ilex College naartoe gaat, want ook die hebben een nieuwe locatie gevonden.

0: Dit is 2.
1: Maar nog een paar dagen, Ronald.
2: Ja, spannend. Het is einde verhaal in Schiedam.
1: Want na ruim 12 jaar sluit Kringloopwinkel Gewoon Goed aan de Parkweg komende zaterdag voor het laatst de deuren. Op de plek van de winkel wil de eigenaar van het pand woningen realiseren. En dus moest de Kringloop ander onderdak zoeken. Een hele grote verrassing was het voor Ronald en zijn collega's niet. Want ze wisten dit al zo'n 3 jaar. Maar het zorgt toch voor de nodige emoties.
2: Nee, ja, zeker. Nou, ja, kijk, die mensen die hier staan, daar hou je natuurlijk van op een gegeven moment. En, ja, het is toch een soort band die je hebt opgebouwd. En je verlaat toch Schiedam. 12 jaar. In en uit Schiedam, alle straten weten, alle hoekjes, alle gaatjes. Je hebt toch ook een band met Schiedam. Ik woon nog in Maassluis, maar ja, het is toch Schiedam wat voor ons heel belangrijk is geweest. Ja. En nu blijkt heel belangrijk ook voor Schiedam. En dat is wel wat me het meest aangrijpt. Dat je bij die mensen wat los hebt gemaakt. Ja. En wat voor hun hebt betekend.
1: Mevrouw, u vindt het jammer?
3: Ja, heel erg. Het liefst heb ik ze hier gehouden, maar ja, daar kan ik niks aan doen. Nee. Nee, ik vind het heel erg.
4: Ik ben naar één man die ik hou. Tot echt waar, één man door hun. Maar ik heb hun geen spiekenissen.
2: Spiekenissen, hè?
4: Ja.
2: Zeg het nog eens, spiekenissen.
4: Spiekenissen. Nieuw winkel. Ja, niet aandroef.
1: Mevrouw, u komt hier veel?
3: Ja, elke week 3 keer per week. Als er niks is, is het ook goed. Een vouwenhoerpraatje maken. Dat is hartstikke leuk.
1: Gaat u missen?
3: Ja, zeker weten.
2: Ze weten bijna waar het koffiezetapparaat staat. Pak zelf een koffie. Tuurlijk. En even erbij zitten buiten. En, absoluut. En ze hoeven niet altijd wat te kopen, hè? Dat zijn klanten die gewoon voor een praatje binnenkomen. En ja, alleen maar binnenlopen om hun verhaal te vertellen. Ik ben naar de dokter geweest. Mijn bloeduitslag was niet goed. Ik hoop maar op betere tijden. Dag. Geen bank verkocht, nee. Maar wel iemand blij gemaakt.
1: Een goed gevoel gegeven.
2: Een goed gevoel gegeven, ja.
3: Maar ja, ik ben heel erg ziek geweest. En dan is het leuk dat je niemand hebt. Als je even binnen kan lopen en zeggen, nou, morgen weer naar een dokter. En niet zeuren, maar gewoon even zeggen.
1: De nu nog Schiedamse Kringloop verhuist nakomend weekend naar Spijkenisse. Zoals Ronald zelf zegt, het is maar 8 haltes met de metro. Toch zal er eerst nog een paar keer met een busje op en neer moeten worden gereden. Want eigenlijk alles moet mee die kant op.
2: En daar zijn we nu bij bezig aan het alles aan het opbouwen. Zodat dadelijk de winkel al deze spulletjes die hier staan. En jij kwam helpen, zei je? Die moeten allemaal daar naartoe en dan gaan we daar 1 juli open.
1: Ronald, wasmachines?
2: Ja, dat moet allemaal leeg, joh. Kijk, hier, dat moet allemaal. Dat wordt zaterdag allemaal. Kijken of we zaterdag nog. Zijn we nog open? Maar dit moet allemaal weg. Dit hebben we al leeg gemaakt. Dan hebben we hier nog een gedeelte. Dat moet nog weg. Kijk, deze stond ook helemaal vol.
1: Stond helemaal vol?
2: Stond helemaal vol, ja. Dit was van de opslag. En dan hebben we hier ook nog een gedeelte. Dit is dan al klaar voor Spijkenisse. Hebben we apart gezet. Moet helemaal leeg. Dus.
1: Hoe vaak moet je dan heen en weer rijden?
2: Ja, heel vaak. We hebben wel een bus met een klep. En we hebben wel wat hulp. Maar jij zei net dat jij kwam helpen. Dus dat is goed.
3: En een tijd terug zochten wij een bankstel. En toen was het... Want er is heel iets moois binnengekregen. Gelijk een telefoontje. Joh, ik heb iets moois en dat is voor wat van jullie. Ja, ja. Nou, zulke soort dingen. Ja.
1: Maar mevrouw, ik heb ook gehoord dat u zo af en toe een cake komt brengen.
3: Ja.
1: Waarom komt u dan een cake brengen?
3: Nou, omdat Ronald die cake die ik koop in de winkel niet lekker is. Oh, ja. Hij vindt mijn cake altijd het lekkerst. Ja. En dan zegt hij van, ze jouwen, dat komt wel. Andere week. En dan kom ik weer de cake brengen.
1: Wordt er dan in Spijkenisse straks ook nog cake gegeten?
3: Jawel, want met de opening neem ik er 2 mee.
2: Ja, joh. Dus we hoeven ons niet te vervelen. Dat is Willem. De hond waar iedereen voor komt. Dat is onze bedrijfshond. Ja, onze winkelhond. En we kunnen natuurlijk ook niet allemaal in dozen gooien. Het is natuurlijk allemaal nog apart verpakken, want het mag allemaal niet kapot.
1: Nee.
2: Maar goed,
1: nog hoop.
2: We komen eruit.
1: Er is nog een hoop werk, maar het komt goed.
2: Het komt goed. Schiedam, bedankt. I told myself, life is short.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen. Vandaag belooft een mooie dag te worden met in de ochtend al volop zon en 21 graden. In de middag loopt de temperatuur flink op en blijft het volop zonnig. 28 graden worden dan. De domper is dan aan het einde van de dag, want dan maken we kans op onweer. Dus binnen blijven.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: Bij de voordeur van een woning in Schiedam-Oost is dinsdagavond rond iets na 22:30 brand uitgebroken. Omstanders verklaren dat de deur van de woning aan de Boerhavelaan is aangestoken. Er is ook, zo meldt Flashfoto, een duidelijke benzinelucht waarneembaar. Voor de deur ligt een gesmolten petfles met in de hals een sok gepropt. Ondanks het snelle ingrijpen van de brandweer is aanzienlijke schade aan de voorpui ontstaan. De woning bleek achteraf leeg te staan. En dan het Ilex College krijgt een nieuwe locatie aan de Pearsonstraat in Nieuwland. Daarmee lijkt er een einde te komen aan een discussie die ruim een jaar duurde binnen de Schiedamse gemeenteraad over de huisvesting van de school voor speciaal onderwijs. Eerder leek het erop dat de school zou verhuizen naar de locatie van Natuurcentrum De Boshoek in Schiedam-Noord. Na kritiek vanuit verschillende hoeken werd dat plan echter geschrapt. Volgens wethouder Jamil Karamanoglu zijn na gesprekken met betrokken partijen andere locaties onderzocht. Daarbij bleek de eerder besproken locatie aan het Bospad niet haalbaar vanwege de huidige gebruikers van het terrein. In de raadscommissie werden vooral vragen gesteld over de aansluiting van het toekomstige schoolgebouw op het stroomnet, de betrokkenheid van omwonenden en de toekomst van huidige huurders van het pand aan de Pearsonstraat. Ook werd er gesproken over de instellingen die nu in het gebouw zijn gevestigd. Voor één van die organisaties lijkt ruimte te zijn in het nieuwe schoolgebouw. Voor Leerrecht, de organisatie die de leerplicht uitvoert in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, moet een andere locatie gevonden worden. De gemeenteraad neemt op 30 juni een definitief besluit over de verdere ontwikkelingen van het schoolgebouw. Wanneer het Ilex College daadwerkelijk zijn intrek kan nemen in het nieuwe pand is nog niet bekend.
2: And it goes a little something like this.

Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaalt? En donderdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met een nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo and Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis en is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen. Vandaag belooft een mooie dag te worden met in de ochtend al volop zon en 21 graden. In de middag loopt de temperatuur flink op en blijft het volop zonnig. 28 graden worden dan. De domper is dan aan het einde van de dag, want dan maken we kans op onweer. Dus binnen blijven.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Paul Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de 3e keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is Paulus Kerpels. Een vrouw is donderdagochtend overleden na een ongeval in Schiedam. Zij kwam na een botsing met een vrachtwagen onder het voertuig terecht. Het ongeval vond plaats bij de kruising van de Nieuwe Damlaan met de Hargalaan. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie laat weten dat de vrouw, een voetganger, ter plaatse is overleden. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden. De Nieuwe Damlaan is in beide richtingen afgesloten. Een explosie aan de Van Limburg-Stierumstraat in Schiedam heeft voor flinke schade gezorgd. In de nacht van woensdag op donderdag werd door de explosie de ingang van de portiekflat in de wijk Nieuwland beschadigd. Vermoedelijk gaat het om een zelfgeknutselde vuurwerkbom. De politie heeft onderzoek gedaan en sporen veiliggesteld. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. In het pand waar voorheen bloemist Jacques Verkouw was gevestigd in Vlaardingen is harddrugs aangetroffen. Op 9 juni is er een inval geweest in het pand in het centrum van Vlaardingen. Na het aantreffen van de harddrugs is het pand voor 2 weken gesloten. De gemeente laat weten dat er een voornemen ligt om het pand voor 6 maanden te sluiten. In het pand zat tot 2022 bloemist Jacques Verkouw gevestigd. De bloemenzaak tekende 45 jaar lang het straatbeeld op de hoek van de Markgraaflaan en de Vondelstraat. Het Vlaardingse haringseizoen is begonnen. Traditioneel geopend, moet ik zeggen, met het binnenhalen van de eerste ton Hollandse Nieuwe aan de Westhavenkade. Ieder jaar wordt het eerste vaatje haring met de historische haringslogger VL92 De Balder aan de aan land gebracht. De keurmeester proeft en keurt de haring goed, waarna burgemeester Frederik Zevenbergen ook aan de beurt is. De video over het binnenhalen van om de haring vind je op de site ditis2.nl.
1: Dit is 2.
2: Weer.
0: Vandaag wordt het een zonnige dag. In de ochtend ligt de temperatuur al snel rond de 21 graden. Vanmiddag loopt de temperatuur snel op en wordt het een graad of 28. Vanavond wordt het bewolkter en is er kans op een spatje regen.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt en op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemiddag, het is donderdag 18 juni. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. We gaan het onder andere hebben over een administratieve blunder in Schiedam. Daar hebben BOA's de afgelopen 2 weken 218 boetes uitgedeeld, terwijl dat eigenlijk niet mocht. We bespreken met politiek watcher Nel Versteeg het Vlaardingse coalitieakkoord. En je hoort waar Kringloopwinkel gewoon goed uit Schiedam naartoe moet.

0: 2.
1: Een administratieve blunder van de gemeente Schiedam zorgt ervoor dat de BOA's 2 maanden niet kunnen handhaven. Burgemeester Harald Bergman biedt hier zijn excuses voor aan. En met frisse tegenzin brengt de gemeente de fout ook uiteindelijk naar buiten. Zoals te horen is in de reportage van onze verslaggever Siebe van der Ende.
2: Mensen weten gewoon uiteindelijk dat de BOA's er gewoon zijn. Elke dag zoals het ook was. Alleen in de handhavende taken van de BOA's. Dus dat zeg maar even met de handboeien, boetes.

0: uitschrijven voor kleine verkeersovertredingen. Of boetes uitschrijven voor wildplassen of dronkenschap. Dat zijn een aantal van die dingen. Mogen ze niet doen.
1: Een administratieve blunder bij de gemeente Schiedam. De categoriale beschikking van de BOA's, die de gemeente om de 5 jaar moet verlengen, is op 2 juni verlopen. Dat betekent dat de afdeling toezicht en handhaving alleen nog maar toezicht mag houden en niet meer mag handhaven. De BOA-logos op de kleding moeten worden afgedekt en de handboeien mogen niet meer mee de straat op.
0: Ja, we hebben de aanvraag wel gedaan een paar maanden geleden. Dus dat is wel in gang gezet. Maar het bleek achteraf dat er een advies ontbrak. En daarmee is uiteindelijk niet goed gezien dat er nog iets ontbrak bij ons dat we hadden moeten aanleveren. En hij is uiteindelijk verlopen. Dus we hebben er geen goed rekening mee gehouden dat ergens in juni, begin juni, de boel op orde moest zijn. En daar kwamen we pas maandag achter.
2: Dus de gemeente heeft eigenlijk een beetje zitten slapen dan?
0: Dat wil ik niet zeggen, zitten slapen, want de BOA's hebben vooral hun werk gedaan. En ik ben alleen maar blij dat ze er zijn en dat ze hun werk kunnen doen. Intern zijn wij aan het kijken hoe we dit op een betere manier kunnen doen. De volgende keer beloven we wetenschap.
1: De BOA's hebben hun werk de afgelopen 2 weken gewoon gedaan. De gemeente zegt zelf pas maandag 15 juni de fout te hebben ontdekt. Sinds het verlopen van de beschikking op 2 juni zijn er door de Schiedamse BOA's 218 boetes uitgeschreven. Deze zijn allemaal ongeldig en worden dus ingetrokken.
2: Dat geeft wat mij betreft ook aan, nou, meer dan 200 boetes in 2 weken. Ze doen nogal wat, die BOA's.
0: Dus, gelukkig. Dus, het is ook nodig hier in Schiedam, maar daar zijn ze ook voor.
2: Dat is echt een flinke kluif toch om op te vangen?
0: Ja, uiteindelijk vanuit de handhavende taken mogen de BOA's iets minder. Dat geldt vooral voor de milde feiten, kleine verkeersovertredingen. Boetes uitschrijven voor wildplassen, dronkenschap, dat mag dan niet. En we hebben met partners, waaronder de politie, afspraak gemaakt daar waar handhavend moet worden opgetreden, dus in het kader van de opsporing, dat we daar afspraken met elkaar over maken.
2: Stel, er wordt iemand gezien openbaar dronkenschap,
0: ja.
2: Die kan misschien ook agressief worden.
0: Ja.
2: Die BOA's kunnen niet handhaven, die moeten dan eerst dus wachten tot de politie er is. En in de tussentijd, ja, hoe gaan ze die man bijvoorbeeld in bedwang houden?
0: Is ook helemaal niet erg, want de BOA's, op het moment dat er iemand is die zeg maar niet mee wil werken op een bepaalde manier, natuurlijk hadden ze in het verleden wel even onder de certificering wel al dat kunnen doen. Wordt heel vaak de politie ook ingeschakeld.
2: Ja, maar in die tussentijd mogen de handhavers dan dus nu toch niks met zo'n dronken man bijvoorbeeld?
0: Dat geeft ook niet. Uiteindelijk zijn ze er wel bij.
2: Dat kwartier, dan zijn die BOA's daar toch hartstikke kwetsbaar.
0: Maar nou doen we voorkomen alsof je 24 uur per dag de hele dag dronken mensen rondlopen, waarbij onze BOA's de hele dag dat handhaven. Dat is maar een deel van hun werk.
1: Schiedamse BOA's mogen bijvoorbeeld wel controleren of iemand heeft betaald om te parkeren. Maar voor fout parkeren moeten ze de politie inschakelen om er ook echt iets mee te kunnen. Burgemeester Bergman laat weten dat de problemen waarschijnlijk pas eind juli verholpen zijn.
0: Bewoners en ondernemers mogen verwachten dat onze toezichthouders bevoegd zijn en gecertificeerd zijn om hun werk te mogen doen. Ja. De toezichthoudende taken blijven gewoon gaan. Dat is echt het grootste pakket van de BOA's. En de handhavende is een wat beperkte pakket. Dat mogen ze even niet. Maar we maken afspraken, of we hebben afspraken gemaakt met de politie. En op die manier proberen we toch de samenwerking in de veiligheid voor onze inwoners te borgen.
2: Deze 2 maanden wordt het niet een soort anarchie hier in Schiedam. Dat komt nog wel goed.
0: Het is nooit een anarchie in Schiedam geweest, dus het zal er ook niet worden.

0: Kanterijk.
1: Dit is 2.
2: 4.
3: Vandaag wordt het een zonnige dag. In de ochtend ligt de temperatuur al snel rond de 21 graden. Vanmiddag loopt de temperatuur snel op en wordt het een graad of 28. Vanavond wordt het bewolkter en is er kans op een spatje regen.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: De bouw van nieuwbouwproject Let's Go West in Schiedam mag doorgaan. Dat heeft de Raad van State bepaald. Daarmee komt een einde aan een jarenlange juridische strijd rond de geplande woontorens aan de Vlaardingerdijk in Schiedam-West. Het project bestaat uit 2 woontorens van 36 en 51 meter hoog. Kraanspecialist Huisman, gevestigd tegenover de bouwlocatie, verzette zich tegen de plannen uit vrees dat klachten over geluidsoverlast van toekomstige bewoners de bedrijfsvoering zouden beperken. Vooral het geluid van afgemeerde schepen speelde daarbij een rol. De Raad van State heeft die bezwaren nu verworpen. Eerder kreeg Huisman ook al geen gelijk van de gemeentelijke bezwarencommissie en de rechtbank. De bouw had oorspronkelijk al in 2020 moeten beginnen, maar werd stilgelegd door de juridische procedures. Door de uitspraak is de omgevingsvergunning nu definitief en kan het woningbouwproject verder. Projectontwikkelaar Heembouw wil op de locatie 149 appartementen bouwen, waarvan 119 huur en 30 koopwoningen. Ook komen er een parkeergarage, daktuin, sportvoorzieningen, een brasserie en een supermarkt. Wanneer de bouw nu daadwerkelijk van start gaat, is nog niet bekend.

0: Het Vlaardingse coalitieakkoord is gepresenteerd op het pleintje van Holierhoek. Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar, VVD en 50PLUS gaan het roer flink omgooien in de Haringstad. Veel plannen van het vorige college, zoals het AZC, het zwembad en een aardgasvrije drevenbuurt, gaan de prullenbak in. De focus komt te liggen op veiligheid. Op deze en andere plannen hebben de fractievoorzitters al gereageerd in een uitgebreide video die je op onze website vindt. Maar iemand die daar ook veel over weet te vertellen is onze politiek watcher Nel Versteeg. Nel, wat was hetgene wat jou het meeste opviel in dat coalitieakkoord?
1: In het coalitieakkoord, gaan we gelijk de diepte in. Viel me vooral op dat ze zeggen dat ze met sociale huurwoningen, het percentage van de totale woningvoorraad, willen ze terug naar het landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddelde heb ik opgezocht, dat is 27%. En in Vlaardingen zit dat nog behoorlijk wat hoger. Dus ja, ik weet niet hoe ze dat gaan doen. Want ze moeten ook verplicht in de nieuwbouw zoveel procent sociale huur. Van de provincie moet dat. Maar als ze dat niet doen, dan bouwen ze volgens mij niet voor de Vlaardingers. Want heb ik ook opgezocht, in Vlaardingen is een heel groot percentage, wel geloof ik 30-40% van de mensen, met een inkomen waarmee ze alleen maar in sociale huur kunnen wonen.
0: Ja.
1: Dus volgens mij jagen ze hun eigen Vlaardingers de stad uit met dit voornemen.
0: Terwijl...
1: ik vraag me af... Ja.
0: Je vraagt je af?
1: Nou, ik vraag me af of mensen die op de lokale partijen hebben gestemd met name, of ze dat zich gerealiseerd hebben.
0: Ja, terwijl, en dat was dan even waar ik op wilde inhaken, is dat er heel groot op de voorkant van dat coalitieakkoord staat van Haringkoppen voor Haringkoppen. Maar dan zeg je eigenlijk, daar sluit dit plan niet helemaal bij aan.
1: Nee, en daarom sloeg ik daar dus ook juist heel erg op aan. Omdat het inderdaad vanwege die kop ook. Ik heb het idee dat je met zo'n voornemen, moet allemaal nog gebeuren, dat ik denk dat je dan juist je eigen Vlaardingers, dat je niet bouwt voor de eigen Vlaardingers. Dus nee. Dat is wel waar ik een beetje bang voor ben.
0: Dat is dan nog maar even zien.
1: Dat vind ik wel een van de belangrijkste dingen uit het coalitieakkoord.
0: Ja, ja. Want nou ja, het gaat toch om wonen. En dat is inderdaad een ding wat landelijk natuurlijk ook gewoon een probleem is. En dan zeg je eigenlijk, je maakt het voor de Vlaardingen niet makkelijk.
1: Nee, die zullen dan waarschijnlijk via woonpunten, woonnet.
0: Ja.
1: Zullen ze waarschijnlijk een huis gaan om te zoeken in Spijkenis en Penis of zo. Ja, ik weet niet. Kapellen, Krimpen. In ieder geval niet in Vlaardingen.
0: Nee. Andere dingen die misschien ook opvallen, Nel, is dat er een hele hoop plannen de prullenbak ingaan. Ik zei het net al even, bijvoorbeeld het zwembad. Er wordt opnieuw naar de opvang van asielzoekers gekeken. Wat is er dan, waar waren dan eigenlijk, als, dat zeg ik als niet-politieke kenner, waar waren dan eigenlijk de afgelopen 4 jaar goed voor?
1: Sorry, ik ben even onderbroken. Afgelopen 4 jaar, toen zat er natuurlijk een andere ploeg. En dat is natuurlijk wel veranderd. Dus ik kan me wel voorstellen dat als er een hele nieuwe groep zit met andere voorkeur, dat je dingen in de prullenbak kan gooien. Of het handig is, weet ik niet. Want we weten in Vlaardingen wel hoe lang locatieonderzoeken duren.
0: Ja. Maar we wilden heel graag een nieuw zwembad. Er moeten asielzoekers worden opgevangen. En dan leek het er eigenlijk op dat we daar we waren er eigenlijk qua plannen en dat soort zaken. Ja. En dan zegt nu het toekomstige nieuwe college zegt, nee, dat gaan we allemaal nog eens een keer bekijken. Maar dus dan duurt dat automatisch ook weer langer.
1: Ja, en wat betreft de asielzoekers zeggen ze natuurlijk dat ze binnen de ruimte van de spreidingswet gaan proberen tot een voorstel van nul te komen. Dan zijn er nog wat andere steden die in onze omgeving dat ook doen. Dat betekent dat dan Zuid-Holland niet aan zijn aantallen komt.
0: Nee.
1: En dat de minister daarover gaat beslissen. Dus je geeft het eigenlijk een beetje uit handen. Misschien kan je beter denken van nou, die 100 is zo gek nog niet. Maar goed, ze zeggen nul. Ze gaan het proberen binnen de spreidingswet, de ruimte die er is. Nou ja, goed, oké, dat mag natuurlijk, mag altijd. Overigens wel is ook vaak het argument om geen 100 asielzoekers op te nemen is vanwege de druk op de voorzieningen. Waarbij ik dan weer denk van ja, maar je bouwt er wel 6.000 huizen bij. 6.000 huizen zijn 9.000 inwoners, minimaal. Ja, die zullen ook een beroep gaan doen op voorzieningen. Dus met die 100 zal het probleem niet echt veel groter worden. Maar misschien ben ik een beetje cynisch.
0: Ja, nou ja, goed. Heb je nog verwachtingen die je zou willen uitspreken, Nel, voor de komende 4 jaar?
1: Nou, dat ze in ieder geval wel bij elkaar blijven. En dat ze ook ze nu dan. Dat je niet eens over een half jaar dat de boel in elkaar stort of zo. Daar heb je helemaal niet wijze van. Maar dat ze ook een beetje nog een handreiking doen naar een ander geluid binnen de raad. Soms kan dat verfrissend zijn. Maar goed, ze hebben een meerderheid. Ze kunnen doen wat ze willen. En nou ja, laat ze in ieder geval bij elkaar blijven. Er worden nogal mensen die shoppen van links naar rechts binnen partijen. En ja, als er iets voorbij komt waar niet over gesproken is, dan zullen er ook een paar raadsleden van ons Vlaardingen kunnen zijn die zeggen van, nou, hier voel ik me niet lekker mee, ik ga eruit.
2: Ja.
1: Dus houden, ja, het zal aan de fractievoorzitter, dat is Thijs Pins van de A, denk ik, zal die wel de teugeltjes strak moeten houden. En daar wens ik hem ook veel succes mee.
2: We zullen het doorgeven. We gaan het meemaken. Nel, dankjewel.
1: Ja, oké. Okay. Goed, oké, bedankt.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over kringloopwinkel Gewoon Goed uit Schiedam. In het pand waar zij zitten moeten woningen worden gerealiseerd en dus moet de winkel vertrekken. En je hoort waar het Ilex College naartoe gaat, want ook die hebben een nieuwe locatie gevonden.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in hun huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Het vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgeleid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Het is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land sta je in de file op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Delft. De vertraging is bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemiddag, het is donderdag 18 juni. Je luistert nog steeds naar 295.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over kringloopwinkel Gewoon Goed uit Schiedam. In het pand waar zij zitten moeten woningen worden gerealiseerd en dus moet de winkel vertrekken. En je hoort waar het Ilex College naartoe gaat, want ook die hebben een nieuwe locatie gevonden.

0: 2.
1: Maar nog een paar dagen, Ronald.
2: Ja, spannend. Het is einde verhaal in Schiedam.
1: Want na ruim 12 jaar sluit Kringloopwinkel gewoon goed aan de Parkweg komende zaterdag voor het laatst de deuren. Op de plek van de winkel wil de eigenaar van het pand woningen realiseren en dus moest de Kringloop ander onderdak zoeken. Een hele grote verrassing was het voor Ronald en zijn collega's niet, want ze wisten dit al zo'n 3 jaar. Maar het zorgt toch voor de nodige emoties.
2: Nee, ja, zeker. Nou, ja, kijk, die mensen die hier staan, daar hou je natuurlijk van op een gegeven moment. En, ja, het is toch een soort band die je hebt opgebouwd. En je verlaat toch Schiedam. 12 jaar, in en uit Schiedam, alle straten weten, alle hoekjes, alle gaatjes. Je hebt toch ook een band met Schiedam. Ik woon dan in Maassluis, maar ja, het is toch Schiedam wat voor ons heel belangrijk is geweest. Ja. En nu blijkt heel belangrijk ook voor Schiedam. En dat is altijd wat me het meest aangrijpt. Dat je bij die mensen wat los hebt gemaakt. Ja. En wat voor hun hebt betekend.
1: Mevrouw, u vindt het jammer?
3: Ja, heel erg. Het liefst heb ik ze hier gehouden, maar daar kan ik niks aan doen. Nee. Nee, ik vind het heel erg.
4: Ik ben bijna 1 man die ik hou. Tot echt waar, 1 man door hun. Maar ik heb hun geen spiknissen.
2: Spiknissen, hè?
4: Ja.
2: Zeg het nog eens, spiknissen.
4: Spiknissen. Nieuw winkel. Ja, niet andere.
1: Mevrouw, u komt hier veel?
3: Ja, elke week 3 keer per week. Als er niks is, is het ook goed. Even een hoerpraatje maken. Dat is hartstikke leuk.
1: Gaat u missen?
3: Ja, zeker weten.
2: Ze weten bijna waar het koffiezetapparaat staat.

0: zelf een koffie. Tuurlijk, en even erbij zitten buiten. En, absoluut. En ze hoeven niet altijd wat te kopen, hè. Dat zijn klanten die gewoon voor een praatje binnenkomen en ja, alleen maar binnenlopen om hun verhaal te vertellen. Ik ben naar de dokter geweest, mijn bloeduitslag was niet goed. Ik hoop maar op betere tijden. Dag. Geen bank verkocht. Nee. Maar wel iemand blij gemaakt.
1: Een goed gevoel gegeven.
0: Een goed gevoel gegeven, ja.
2: Maar ja, ik ben heel erg ziek geweest. En dan is het leuk dat je niemand hebt. Dat je even binnen kan lopen en zeggen, nou, morgen weer naar een dokter. En niet zeuren, maar gewoon even zeggen.
3: De nu nog Schiedamse kringloop verhuist nakomend weekend naar Spijkenisse. Zoals Ronald zelf zegt, het is maar 8 haltes met de metro. Toch zal er eerst nog een paar keer met een busje op en neer moeten worden gereden. Want eigenlijk alles moet mee die kant op.
0: En daar zijn we nu bij bezig aan het alles aan het opbouwen. Zodat dadelijk de winkel al deze spulletjes die hier staan. En jij kwam helpen, zei je? Die moeten allemaal daar naartoe en dan gaan we daar 1 juli open.
1: Ronald, wasmachines?
0: Ja, dat moet allemaal leeg, joh. Kijk, hier, dat moet allemaal. Dat wordt zaterdag allemaal. Kijken of we zaterdag nog. Zijn we nog open? Maar dit moet allemaal weg. Dit hebben we al leeg gemaakt. Dan hebben we hier nog een gedeelte. Dat moet nog weg. Kijk, deze stond ook helemaal vol.
1: Stond helemaal vol?
0: Stond helemaal vol, ja. Dit was van de opslag. En dan hebben we hier ook nog een gedeelte. Dit is dan al klaar voor Spijkenisse. Hebben we apart gezet. Helemaal leeg. Dus.
1: Hoe vaak moet je dan heen en weer rijden?
0: Ja, heel vaak. We hebben wel een bus met een klep. En we hebben wel wat hulp. Maar jij zei net dat jij kon helpen, dus dat is goed.
2: En een tijd terug zochten wij een bankstel. En toen was het... Want er is heel iets moois binnengekregen. Gelijk een telefoontje. Joh, ik heb iets moois en dat is wat van jullie. Nou, zulke soort dingen.
1: Maar mevrouw, ik heb ook gehoord dat u zo af en toe een cake komt brengen.
2: Ja. Waarom
1: komt u dan een cake brengen?
2: Nou, omdat hoe heet hij zo gauw?
1: Ronald.
2: Ja, omdat Ronald die cake die ik koop in de winkel niet lekker is. Oh, ja. Hij vindt mijn cake altijd het lekkerst. Ja. En dan zegt hij van, zie jou, dat komt wel. Andere week. En dan kom ik weer de cake brengen.
1: Wordt er dan in Spijkenisse straks ook nog cake gegeten?
2: Jawel, want met de opening neem ik er 2 mee.
0: Ja, joh. Dus we hoeven ons niet te vervelen. Dat is Willem. De hond waar iedereen voor komt. Dat is onze bedrijfshond. Ja, onze winkelhond. En we kunnen natuurlijk ook niet allemaal in dozen gooien. Het is natuurlijk allemaal nog apart verpakken, want het mag allemaal niet kapot.
1: Nee.
0: Maar goed,
1: nog hoop.
0: We komen eruit.
1: Er is nog een hoop werk, maar het komt goed.
0: Het komt goed. Schiedam, bedankt.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Vandaag wordt het een zonnige dag. In de ochtend ligt de temperatuur al snel rond de 21 graden. Vanmiddag loopt de temperatuur snel op en wordt het een graad of 28. Vanavond wordt het bewolkter en is er kans op een spatje regen.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: Bij de voordeur van een woning in Schiedam-Oost is dinsdagavond rond iets na 10:30 brand uitgebroken. Omstanders verklaren dat de deur van de woning aan de Boerhavelaan is aangestoken. Er is ook, zo meldt Flashfoto, een duidelijke benzinelucht waarneembaar. Voor de deur ligt een gesmolten petfles met in de hals een sok gepropt. Ondanks het snelle ingrijpen van de brandweer is aanzienlijke schade aan de voorpui ontstaan. De woning bleek achteraf leeg te staan. En dan het Ilex College krijgt een nieuwe locatie aan de Piersonstraat in Nieuwland. Daarmee lijkt er een einde te komen aan een discussie die ruim een jaar duurde binnen de Schiedamse gemeenteraad over de huisvesting van de school voor speciaal onderwijs. Eerder leek het erop dat de school zou verhuizen naar de locatie van Natuurcentrum De Boshoek in Schiedam-Noord. Na kritiek vanuit verschillende hoeken werd dat plan echter geschrapt. Volgens wethouder Jamil Karamanoglu zijn na gesprekken met betrokken partijen andere locaties onderzocht. Daarbij bleek de eerder besproken locatie aan het Bospad niet haalbaar vanwege de huidige gebruikers van het terrein. In de raadscommissie werden vooral vragen gesteld over de aansluiting van het toekomstige schoolgebouw op het stroomnet, de betrokkenheid van omwonenden en de toekomst van huidige huurders van het pand aan de Piersonstraat. Ook werd er gesproken over de instellingen die nu in het gebouw zijn gevestigd. Voor één van die organisaties lijkt ruimte te zijn in het nieuwe schoolgebouw. Voor Leerrecht, de organisatie die de leerplicht uitvoert in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, moet een andere locatie gevonden worden. De gemeenteraad neemt op 30 juni een definitief besluit over de verdere ontwikkeling van het schoolgebouw. Wanneer het Ilex College daadwerkelijk zijn intrek kan nemen in het nieuwe pand is nog niet bekend.

0: Gisteren hadden we het in deze uitzending over de gezonken boot in de Schie, bij de Rolbrug in Schiedam. De boot wordt op korte termijn verwijderd, dat laat de gemeente weten. Het vaartuig zonk afgelopen weekend en daarbij kwam diesel in het water terecht. Volgens havenmeester John Driessen verbleef er een dakloze in de boot.
1: Hij is afgelopen weekend afgezonken. Hij is van zwervers die hier liggen. Die mensen die hebben. Mensen proberen helemaal geen overlast te bezorgen. Maar die mensen hebben gewoon problemen om te bewonen. En die gaan deze steiger nemen ze helemaal in beslag. Ja. Nu is de afgelopen tijd door veel inzet van ons, van het bestuur. En door veel bekendmaken bij de gemeente. Te proberen bekend te maken bij de gemeente. Was er wel verbetering, maar afgelopen weekend kwam ik hier weer vanaf een vakantie. Kwam ik hier weer langs en toen begon het weer helemaal vol te stromen. Ja. Dus ik schrok daar best wel weer van. Ik denk van dit gaat niet goed. Nee. Nou, en toen zag ik die boot ook afgezonken liggen. Ja, dan zoek ik weer contact met de gemeente. Nou, dan bel je dat nummer en dan krijg je dat je een melding moet maken op een formulier. Nou, dat werkt dus ook niet. Bel ik de politie. Die zeggen van wij kunnen daar niets mee. Het is de verantwoording van de gemeente.
0: Afgelopen weekend zonk de boot. Daarbij lekt er nu diesel in de Schie. En dat is volgens John niet de bedoeling. Om verdere vervuiling te voorkomen wordt rond het wrak een oliescherm geplaatst. Zo laat de gemeente weten. Daarmee moet worden voorkomen dat de diesel zich verder verspreidt door het water. Voor het bergen van de boot zelf is een kraan nodig, waardoor de verwijdering iets meer tijd kost.
2: Wat zou er moeten gebeuren tot slot?
1: Nou, het probleem zou moeten, zo zie ik het, er zou in ieder geval, kijk, dit probleem moet opgelost worden, dat spreekt voor zich. Ja. Maar wat voor langere termijn zou de gemeente veel meer zich moeten bezighouden met het beleid op het gebied van boten in Schiedam.
0: De kwestie legt ook een groter probleem bloot. Het is op dit moment niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het verwijderen van zogenoemde weesbootjes in de Schiedamse wateren. De gemeente werkt daarom samen met Irado aan een plan van aanpak. Daarbij wordt onder meer gekeken naar strengere registratie van boten en mogelijke aanpassingen van de regelgeving. Daarmee moet in de toekomst duidelijker worden hoe met achtergelaten of verwaarloosde boten moet worden omgegaan.

Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaalt? En donderdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met een nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: Door Al Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt. Het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is Paulus Kerpels. Donderdagochtend is een vrouw overleden na een ongeval in Schiedam. Ze kwam na een botsing met een vrachtwagen en onder het voertuig terecht. Het ongeval vond plaats bij de kruising aan de Nieuwe Damlaan met de Hargelaan tegenover Sporthal Margriet. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie laat weten dat de vrouw, een voetganger, ter plaatse is overleden. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden. De Nieuwe Damlaan is in beide richtingen afgesloten. De nieuw te bouwen afvalwaterzuiveringsinstallatie in Vlaardingen loopt meerdere jaren vertraging op. Het uitstel betekent dat de 800 ontheemde Oekraïners langer in de wijk Maria kunnen blijven. De gemeente zegt onaangenaam verrast te zijn door het bericht. Waarom de aanleg van de nieuwe afvalwaterzuivering is vertraagd en hoe lang de vertraging precies is, is niet duidelijk. Ook is niet duidelijk wat voor effect het heeft op het verwerken van de afvalwater in onze regio. Een explosie aan de Van Limburg-Stierumstraat in Schiedam heeft voor flinke schade gezorgd. In de nacht van woensdag op donderdag werd door de explosie de ingang van de portiekflat in de wijk Nieuwland beschadigd. Vermoedelijk gaat het om een zelfgemaakte vuurwerkbom. De politie heeft onderzoek gedaan en sporen veiliggesteld. Tot nu toe is er niets bekend over eventuele gewonden. In het pand waar voorheen bloemist Jacques Verkuil was gevestigd, is harddrugs aangetroffen. Op 9 juni is een inval geweest in het pand in het centrum van Vlaardingen. Na het aantreffen van harddrugs is het pand voor 2 weken gesloten. De gemeente laat weten dat er een voornemen ligt om het pand voor 6 maanden te sluiten. In het pand zat tot 2022 bloemist Jacques Verkuil gevestigd. De bloemenzaak tekende 45 jaar lang het straatbeeld op de hoek van de Markgraaflaan en de Vondelstraat.
1: Dit is 2.
2: 4.
0: Vanmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Vanavond wordt het wat bewolkter en is er kans op een spatje regen. Morgen ook weer een warme dag met temperaturen tot wel 33 graden. Er geldt code geel, dus let op elkaar.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Elie Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Dit is Paulus Kerpels. Donderdagochtend is een vrouw overleden na een ongeval in Schiedam. Ze kwam na een botsing met een vrachtwagen en onder het voertuig terecht. Het ongeval vond plaats bij de kruising aan de Nieuwe Damlaan met de Hargelaan tegenover Sporthal Margriet. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie laat weten dat de vrouw, een voetganger, ter plaatse is overleden. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden. De Nieuwe Damlaan is in beide richtingen afgesloten. De nieuw te bouwen afvalwaterzuiveringsinstallatie in Vlaardingen loopt meerdere jaren vertraging op. Het uitstel betekent dat de 800 ontheemde Oekraïners langer in de wijk Maria kunnen blijven. De gemeente zegt onaangenaam verrast te zijn door het bericht. Waarom de aanleg van de nieuwe afvalwaterzuivering is vertraagd en hoe lang de vertraging precies is, is niet duidelijk. Ook is niet duidelijk wat voor effect het heeft op het verwerken van de afvalwater in onze regio. Een explosie aan de Van Limburg-Stierumstraat in Schiedam heeft voor flinke schade gezorgd. In de nacht van woensdag op donderdag werd door de explosie de ingang van de portiekflat in de wijk Nieuwland beschadigd. Vermoedelijk gaat het om een zelfgemaakte vuurwerkbom. De politie heeft onderzoek gedaan en sporen veiliggesteld. Tot nu toe is er niets bekend over eventuele gewonden. In het pand waar voorheen bloemist Jacques Verkuil was gevestigd, is harddrugs aangetroffen. Op 9 juni is een inval geweest in het pand in het centrum van Vlaardingen. Na het aantreffen van harddrugs is het pand voor 2 weken gesloten. De gemeente laat weten dat er een voornemen ligt om het pand voor 6 maanden te sluiten. In het pand zat tot 2022 bloemist Jacques Verkuil gevestigd. De bloemenzaak tekende 45 jaar lang het straatbeeld op de hoek van de Markgraaflaan en de Vondelstraat.
1: Dit is 2. 4.
0: Vanmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Vanavond wordt het wat bewolkter en is er kans op een spatje regen. Morgen ook weer een warme dag met temperaturen tot wel 33 graden. Er geldt code geel, dus let op elkaar.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2. 2.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer. Met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats, zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. Lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden in de regio. Onder andere op de A4 al een behoorlijk lange file van Amsterdam naar Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Rijndijk. De vertraging is daar een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn inmiddels vrij. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 10 minuten vertraging. Ook op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Terbrechtseplein 10 minuten. Verderop bij Kleinpolderplein ook nog een kwartier vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel weer vrij. En op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht voor de aansluiting met de N11 is het oponthoud ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is Dennis Korgevaar. De vrouw die vanmorgen om het leven kwam na een aanrijding met een vrachtwagen is een 79-jarige Schiedammer. Dat laat de politie weten. Het ongeluk waarbij de vrouw om het leven kwam gebeurde op de kruising met de Nieuwe Damlaan en de Hargalaan. De hulpdiensten kwamen in grote getalen ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Na het ongeval is de Nieuwe Damlaan in beide richtingen afgesloten geweest. Inmiddels is de weg weer open. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Een hond is vanmiddag aangereden op de Vlaardingse Holy Singel. De hond wist te ontsnappen nadat het baasje van het dier onwel werd. Na de aanrijding rende het dier de snelweg op en bijna een kilometer verderop werd de hond gevangen met een sleepkamel en een berger. Door de aanrijding verloor de hond veel bloed. Het beestje werd verbonden en naar een dierenarts vervoerd. Het baasje werd twee keer onwel, maar inmiddels gaat het beter. De nieuw te bouwen afvalwaterzuiveringsinstallatie in Vlaardingen loopt meerdere jaren vertraging op. Het uitstel van de nieuwbouw betekent dat de 800 ontheemde Oekraïners langer in de wijk Maria kunnen blijven. De gemeente zegt onaangenaam verrast te zijn door het bericht. Waarom de aanleg van de nieuwe afvalwaterzuivering is vertraagd en hoe lang de vertraging zal zijn, is niet duidelijk. Ook is niet bekend wat voor effect dit heeft op het verwerken van het afvalwater in onze regio. Een explosie aan de Van Limburg-Stierumstraat in Schiedam heeft voor flinke schade gezorgd. In de nacht van woensdag op donderdag werd door de explosie de ingang van de flat in Nieuwland beschadigd. Vermoedelijk gaat het om een zelfgeknutselde vuurwerkbom. De politie heeft onderzoek gedaan en sporen veiliggesteld. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.
1: Dit is 2.
2: 4.
0: Vanavond wordt het grijs en regenachtig. Daarbij is kans op een beetje onweer. De temperatuur daalt naar zo'n 24 graden. Morgen wordt het warmer. De dag begint zonnig. In de ochtend al zo'n 25 graden. In de middag kans op regen en tropische temperaturen.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consumentenmarkt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Perzische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file in de regio. De meeste files leveren zo rond de 5 à 10 minuten vertraging op. Er zijn nu wel een paar uitzonderingen, zoals op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. De vertraging is daar 20 minuten. De oorzaak van die file is een auto met pech, waardoor er een rijstrook dicht is. Verder is het druk op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug, een kwartier vertraging. De andere kant op tussen Houten en Harmelen zelfs 20 minuten extra reistijd. Op de A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar sta je 10 minuten in de file. En op de N11 Leiden-Bodegraven voor de aansluiting met de A12 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is Dennis Korgevaar. De vrouw die vanmorgen om het leven kwam na een aanrijding met een vrachtwagen is een 79-jarige Schiedammer. Dat laat de politie weten. Het ongeluk waarbij de vrouw om het leven kwam gebeurde op de kruising met de Nieuwe Damlaan en de Hargalaan. De hulpdiensten kwamen in grote getale ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Na het ongeval is de Nieuwe Damlaan in beide richtingen afgesloten geweest. Inmiddels is de weg weer open. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Een hond is vanmiddag aangereden op de Vlaardingse Holy Single. De hond wist te ontsnappen nadat het baasje van het dier onwel werd. Na de aanrijding rende het dier de snelweg op en bijna een kilometer verderop werd de hond gevangen met een sleepkamel en een berger. Door de aanrijding verloor de hond veel bloed. Het beestje werd verbonden en naar een dierenarts vervoerd. Het baasje werd twee keer onwel, maar inmiddels gaat het beter. De nieuw te bouwen afvalwaterzuiveringsinstallatie in Vlaardingen loopt meerdere jaren vertraging op. Het uitstel van de nieuwbouw betekent dat de 800 ontheemde Oekraïners langer in de wijk Maria kunnen blijven. De gemeente zegt onaangenaam verrast te zijn door het bericht. Waarom de aanleg van de nieuwe afvalwaterzuivering is vertraagd en hoe lang de vertraging zal zijn, is niet duidelijk. Ook is niet bekend wat voor effect dit heeft op het verwerken van het afvalwater in onze regio. Een explosie aan de Van Limburg-Stierumstraat in Schiedam heeft voor flinke schade gezorgd. In de nacht van woensdag op donderdag werd door de explosie de ingang van de flat in Nieuwland beschadigd. Vermoedelijk gaat het om een zelfgeknutselde vuurwerkbom. De politie heeft onderzoek gedaan en sporen veiliggesteld. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.
1: Dit is 2.
2: 4.
0: Vanavond wordt het grijs en regenachtig. Daarbij is kans op een beetje onweer. De temperatuur daalt naar zo'n 24 graden. Morgen wordt het warmer. De dag begint zonnig. In de ochtend al zo'n 25 graden. In de middag kans op regen en tropische temperaturen.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar Tien.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hanta-virus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het Hanta-virus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Dan nog het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer en morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden alweer korter, er staan er nog maar een paar en ze leveren over het algemeen ook niet zo heel veel vertraging op. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Rijswijk nog wel 5 minuten oponthoud. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Knap en Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug is de vertraging 10 minuten. En op de N209 Rotterdam-Hazerswoude bij Benthuizen ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is donderdag 18 juni. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. We gaan het onder andere hebben over de vernielde geveltuintjes op de Schiedamse Hoogstraat. De Hollandse Nieuwe heeft Vlaardingen bereikt. En je hoort welke vlaggetjes je kunt ophangen om het Nederlands elftal te supporten, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Let op, want er zijn wel wat haken en ogen.

0: I'll never let you part. But you're always in my heart.
1: Dit is 2.
2: Sinds een paar jaar heeft de Hoogstraat in Schiedam zogenoemde geveltuintjes. Kleine stukjes groen tegen de gevel om zo het winkelgebied een beetje op te fleuren. Nu lijkt toch niet iedereen er fan van te zijn, want de tuintjes zijn al een aantal keer vernield. En dat zit de ondernemers niet lekker.
3: Ja, is gewoon klote. Gisterochtend, ik woon aan het einde van de Hoogstraat, dus ik kan echt de hele Hoogstraat. En ik ga hier naartoe en ik zie in verschillende steegjes, plekken, plantjes eruit gerukt, potten kapot geslagen.
4: Nou ja, kijk, we, als ondernemers proberen wij natuurlijk de straat gewoon even gezelliger te maken. Nou ja, goed, en wat is beter voor gezelligheid en sfeer? Dat is groen gebruiken, gekleurde plantjes. Nou ja, goed, inderdaad, zoals je hier achter me ziet, deze jongens die pakken het altijd heel groots aan. En die maken er altijd iets speciaals van, elk seizoen weer.
3: En dan is het zo jammer als er iemand is die ja, daar eigenlijk niet om geeft.
2: Nee. Van de daders zijn wel camerabeelden, dus de ondernemers hebben wel een vermoeden in welke hoedanigheid dit gebeurt.
4: Het is vaak toch wel baldadigheid of drank. Weet je, of mensen die dronken over straat lopen en dan alles kapot slaan en schoppen waar ze tegenkomen. Ja, weet je, nogmaals, iedereen is jong geweest, maar blijft van elkaar spullen af.
2: Want Maurice die vertelde, er zijn ook mensen die nemen gewoon hele planten mee, die stoppen het in de tas, die zetten het dan vervolgens zelf in de tuin.
3: Ik kan me er echt helemaal niks bij voorstellen, maar het schijnt te gebeuren. Ja, het is heel bijzonder.
2: Ja, je zegt het is kloten, we doen er een beetje lacherig over. Ja. Maar eigenlijk kun je natuurlijk ook denken, waar zijn we mee bezig en waar hebben we het nou over?
3: Nou ja, daarom vinden we het fijn dat jij even komt. Wij hadden het dus gisteren over, ja, wat kunnen we hier nou aan doen? Wat moeten we doen? De politie, de gemeente, weet je, wat ga je borden ophangen? Ga je ten strijde? Ja, weet je, we willen ook geen ruzie maken, boos worden. Want ja, dit is juist voor positiviteit. Dat is waar we voor staan en dat we uit willen stralen hier op de Hoogstraat.
4: En wat we eigenlijk willen doen, wat we hiermee willen bereiken, is te laten zien, weet je, dat wij hier echt heel veel tijd en moeite in stoppen. En dat we ook gewoon hopen dat iedereen ervan geniet. En een beetje de verantwoordelijkheid aanspreken bij de mensen die het dan doen. Als ze het zien, dit interview, dat ze dan denken, oké, ja, moet ik niet meer doen.
2: Moet ik erbij zeggen dat het vooral om het gebaar gaat. Maar ik dacht, misschien draagt dit weer iets bij aan de vergroening van de straat.
4: Ja, superleuk, weet je. Het is sowieso heel, heel leuk omdat jullie daarover nagedacht hebben. Dat doet ons ook al heel veel plezier. Want dat betekent dat jullie dus ook vinden dat groen in de winkelstraat echt wel iets toevoegt. Dus dankjewel, heel leuk.
2: En je hoeft geen water te geven.
4: Kijk, dat is helemaal mooi.

0: Dit is 2.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
2: Dit is Dennis Korgevaar. De vrouw die vanmorgen om het leven kwam na een aanrijding met een vrachtwagen is een 79-jarige Schiedammer. Dat laat de politie weten. Het ongeluk waarbij de vrouw om het leven kwam gebeurde op de kruising met de Nieuwe Damlaan en de Hargalaan. De hulpdiensten kwamen in grote getale ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Na het ongeval is de Nieuwe Damlaan in beide richtingen afgesloten geweest. Inmiddels is de weg weer open. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Een hond is vanmiddag aangereden op de Vlaardingse Holy Singel. De hond wist te ontsnappen nadat het baasje van het dier onwel werd. Na de aanrijding rende het dier de snelweg op en bijna een kilometer verderop werd de hond gevangen met een sleepkamel en een berger. Door de aanrijding verloor de hond veel bloed. Het beestje werd verbonden en naar een dierenarts vervoerd. Het baasje werd 2 keer onwel, maar inmiddels gaat het beter. De nieuw te bouwen afvalwaterzuiveringsinstallatie in Vlaardingen loopt meerdere jaren vertraging op. Het uitstel van de nieuwbouw betekent dat de 800 ontheemde Oekraïners langer in de wijk Maria kunnen blijven. De gemeente zegt onaangenaam verrast te zijn door het bericht. Waarom de aanleg van de nieuwe afvalwaterzuivering is vertraagd en hoe lang de vertraging zal zijn, is niet duidelijk. Ook is niet bekend wat voor effect dit heeft op het verwerken van het afvalwater in onze regio. Een explosie aan de Van Limburg-Stierumstraat in Schiedam heeft voor flinke schade gezorgd. In de nacht van woensdag op donderdag werd door de explosie de ingang van de flat in Nieuwland beschadigd. Vermoedelijk gaat het om een zelfgeknutselde vuurwerkbom. De politie heeft onderzoek gedaan en sporen veiliggesteld. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.
0: Dit is 2.
1: 4.
2: Vanavond wordt het grijs en regenachtig. Daarbij is kans op een beetje onweer. De temperatuur daalt naar zo'n 24 graden. Morgen wordt het warmer. De dag begint zonnig. In de ochtend al zo'n 25 graden. In de middag kans op regen en tropische temperaturen.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Het Vlaamse haringseizoen is traditioneel geopend met het binnenhalen van de eerste ton Hollandse Nieuwe aan de Westhavenkade. Zoals ieder jaar wordt het eerste vaatje haring met de historische haringlogger VL92 Balder aan land gebracht en goedgekeurd. Twee ging mee op de logger om te kijken met dit symbolische moment, zoals te horen is in de reportage van onze verslaggever Julian Jansen.
1: Ja, u hoort het geluid van de Balder, de historische cellogger uit Vlaardingen. De logger en de bemanning maken zich namelijk klaar om de haring aan wal te brengen en daarmee het haringseizoen te openen. En dat begint natuurlijk met de voorbereiding van de haring.
2: Ja. Hoe zijn ze?
3: Heerlijk zijn ze.
2: Ja?
3: Ja, nee, ze zijn echt lekker. Supermals, moet je kijken naar de kwaliteit van de haring. Het is echt goed.
1: Die Hollandse Nieuwe komt natuurlijk niet zomaar in de boot. Schipper Kees legt uit hoe dat er, in de welvarende haringtijden van Vlaardingen, aan toe ging op de zeillogger.
4: Die dikke reep die je hier ziet,
2: ja.
4: Deze, die ging om de spil heen. Dan ging de reep ging naar de spil toe en die werd dan gehaald. En dan werd het net aan de voorkant losgemaakt. En dat net werd hier aan de zijkant, kwam tot hier binnen. En er stonden er twee van die houders, die hebben we nu niet gezet. En dan werd die haring werd hier opgevangen en die werd dan geklopt. En dan viel die haring hierin.
3: Er gaat er zout bij, dan zijn ze gezout. En laten ze dat even een poosje staan. Dan zakt die haring een klein beetje. En dan doen ze tot het 1000 of 980 kan ook. Dat is maar net dan hoe groot de haring is natuurlijk.
1: En als de haring netjes in de ton zit, dan kan de vangst naar wal gebracht worden.
4: Voor we los hoor! Aad! Aad! Jongens, even wachten op de brug. Even wachten op de brug open, ja. Wij gaan nu achteruit, of we gaan achterin. Dan gaan we draaien. En daar komt, als het goed is, komt daar zometeen de burgemeester in de chaise. Oftewel in de kar die vroeger ook reed. Voor de nieuwe haringen. Die brengen ze dan vroeger bijvoorbeeld naar de koningin.
1: We varen Vlaardingen binnen en zien de burgemeester en de keurmeester al aankomen. Zij zullen zo dadelijk de eerste haring keuren.
5: Die loopt mee en die wacht daar bij onze lichtplaats. En dan gaan wij het vaatje haring aan wal brengen. En ja. dan hebben we daar een keurmeester staan. Die proeft hem hoog ook eerst. En als die zegt van hij is goed, dan krijgt de burgemeester er ook eentje. Dus, dat is ongeveer het verhaal.
2: Ja. Nou, we hopen dat hij ons bij kan houden dan.
5: Ja, dat gaat wel lukken, dat gaat wel lukken. Ja. Nee, er loopt een man voor, zie je, die bepaalt de snelheid. Die geeft de snelheid aan. Dus.
6: Komt helemaal goed.
1: Langzaam leggen we de zeillogger aan wal. Een grote groep mensen staan langs de kant om de bemanning en natuurlijk de haring op te wachten. Ook de burgemeester staat al aan de kant te wachten om de eerste haring in ontvangst te nemen. Traditiegetrouw proeft de keurmeester de eerste. Daarna is het de beurt aan de Vlaardingse burgemeester Zevenbergen. En daarmee is de haring aan wal gebracht en kunnen ook de Vlaardingers de Hollandse Nieuwe proeven.
7: Waar gaat hij dan?
2: Ja. En hoe smaakt hij?
7: Heerlijk.
2: Ja?
8: Ja. Nou, vooral de eerste is altijd het lekkerste, vind ik. Ja.
9: Daar gaat hij.
2: Oh. Ja. En hoe smaakt hij?
9: Heerlijk.
2: Ja?
9: Ja.
2: Ja. Daar zit hij. Hij zit erin.
7: Ja, zeker weten.
2: En hoe smaakt hij?
7: Hij is geweldig.
2: Ja?
7: Dik. Kijk, geweldig.
2: Horen hoe lekker die is dan.
10: Hij is wel heel lekker.
2: Ja?
10: Ja, nee, het is uitzonderlijk goede haring.
2: Ja? Ja, ja. Wat maakt hem zo lekker?
10: Ja, het is altijd de smaak van haring. Ja, dat herken je, dat voel je. En het malse, het vettige, dat maakt het heel lekker.
7: Nou, omdat hij sappig is en veel, dik, vitaminevol. Ik ben er blij mee.
9: Super deluxe. goed rood van binnen. En nou, heerlijk.
11: Weer het ouderwetse gevoel.
2: Waarom bent u hier dan naartoe gekomen vandaag?
10: Omdat ik het heel erg belangrijk vind dat deze haringcultuur in Vlaardingen in stand blijft.
2: Ja.
10: En dan natuurlijk om de eerste haring te proeven.
11: Het is de eerste keer dat ik dit meemaak.
2: Ja.
11: Ja. Het is gezellig.
8: Ja, geweldig. Ja. Leuk hoor, ja. Vinden ze altijd wel leuk om te kijken. Ja,
9: gewoon leuk. Burgemeester en koor. Dus,
2: ja.
9: Goed weer.
2: Ah, een klein hapje.
10: Nee, dat doe ik niet.
2: Klein hapje.
10: Nee. Ah. Ik weet hoe journalisten zijn.
2: We moeten de haringcultuur toch in leven houden.
10: Precies. Maar er zijn heel veel mensen die het wel graag doen. Ja? Okay.
12: Ik ben haringkop.
2: Ja.
12: En het is haring.
2: Dan moet je wel.
12: Ja, daarom.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over Jan Andersson. De eigenaar van het Streekmuseum in Vlaardingen wordt binnenkort 90 jaar. En je hoort waar je op moet letten als je vlaggetjes wil ophangen in de straat tijdens het WK.

0: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar

0: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
1: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. Dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus dan kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
0: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file nog in het westen van het land en die staat op de A16 bij daar richting Rotterdam. Er staat een vrachtwagen met pech ter hoogte van Rotterdam-Feyenoord. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Het nieuws uit Vlaardingen.

Goedenavond, het is donderdag 18 juni. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over Jan Andersson. De eigenaar van het Streekmuseum in Vlaardingen wordt binnenkort 90 jaar. En je hoort waar je op moet letten als je vlaggetjes in de straat hangt tijdens het WK.

0: De eigenaar van Streekmuseum Jan Andersson wordt binnenkort 90 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Onze verslaggever Julian Jansen ging bij hem langs.
1: Ja, hij heeft een eigen streekmuseum. Hij heeft tientallen biografieën over zichzelf en een documentaire. Dan heb ik het natuurlijk over de Vlaardingse Jan Andersson. En het leuke is, hij wordt bijna 90 jaar. En ja, wij zouden onszelf niet zijn als we hem even een lekker taartje komen brengen. Dus ik hoop dat hij thuis is. We gaan eens even aanbellen. Gaan we hem verrassen. Spannend. Ja, daar is hij hoor. We zijn direct op zender.
2: Goeiedag.
1: Lang zal ze leven.
2: Ja, het duurt nog even al een week.
1: Hoe lang duurt het nog?
2: Ja, 27 juni ben ik jarig. En dan word ik 90 jaar.
1: Wauw.
2: En er zijn maar weinig mensen die 90 worden. En het 99ste boek wat ze gemaakt hebben kunnen presenteren. Ja. Dus ik denk, dit is best een dag om te vieren.
1: Zeker weten. Nou, ik heb slagroomsniet meegenomen. Vind je dat lekker?
2: Oké, okay, ja. Zullen we dat binnen even opeten?
1: Laten we dat doen.
2: Opdrinken.
1: Heerlijk. Ik ben benieuwd. In die 90 jaar, hoeveel kopjes koffie zijn er doorheen gegaan, denk je?
2: Iedere maandag, dinsdag en woensdag met mijn vrijwilligers. Dat sowieso. Kijk, en daarvoor had ik een bedrijf met een koffievrouw. Dus dan kan je wel zeggen, dan kom je 6 mensen. En dan kwamen er 6 kopjes koffie. Want ik heb wel nu gemerkt, ik heb natuurlijk de laatste weken erg teruggekeken op mijn leven. En als je dan ziet wat je dan in die 90 jaar hebt mogen doen. En de waardering die je gehad hebt, want daar wil ik het dan dadelijk graag ook nog even over hebben. Mm-hmm. Dan is het toch fijn dat je dit nog bereikt. Dan moet je toch. Ik ben ook nog christelijk, dus dan moet ik ook nog eens een keer danken voor het feit dat ik die kans gekregen heb.
1: Als de taart klaar staat en de koffie gezet is, begint Jan over de veranderingen in het verzamelvak gedurende zijn leven.
2: Maar is het zo heel anders dan tegenwoordig? Want nu heb je een. Zo'n computer, je tikt in de munt met van 13, 14 en dan krijg je een afbeelding. Ja. Het is zo anders geworden. Dus ik bedoel, ja, dat maakt het aan de ene kant interessanter. Aan de andere kant minder enthousiasme. Want je moet, je kan achter je, zeg maar, laptop, kan je alle kennis vergaren die ik opgedaan heb door als mijn museum te bezoeken. En 33.000 boeken te kopen. Hè? Want ja. Heel mijn huis staat vol met boeken. Met Andersson. Met Andersson.
3: Theo Jansen.
2: Dag Theo.
3: Goedemorgen, hoe gaat-ie?

0: We zijn aan een televisieopname bezig, dus het gaat goed met mij, anders zou ik dat niet kunnen doen.
1: Ja, ga ik doen.
0: Goed zo, oké.
1: Okay. Hoi.
0: Ja, ik heb natuurlijk nog twee bedrijven. Dat is godverdomme hinderlijk.
2: Nu Jan de 90 gepasseerd is, heeft hij besloten om niet langer vanuit de Ketelweg zijn streekmuseum te onderhouden. Jan heeft iemand gevonden die in zijn woning komt wonen.
0: En die gaat gewoon in dit museum, dat vindt hij helemaal niet erg. Ik heb er één kamer vrijgemaakt waar ze de eigen spulletjes. Maar voor de rest leeft hij gewoon in het huis met de televisie en de andere.
2: Je hebt voor degene die hier komt wonen even een klein kamertje gemaakt waar hij zijn eigen spullen neer kan leggen.
0: Nou ja, waar ze de eigen spullen kunnen zetten. En voor de rest, ja, ik heb ook beloofd één rij van de boekenkast leeg te maken. Kunnen ze daar beeldjes en.
2: Ja, nou ja. En verder moet het zo blijven.
0: Ja, het is een museumwoning. Het is een huis met allemaal prenten en. De 18e en 19e eeuwse dingen, ja, dat, als ik dat in de doos doe, dan komt dat nooit meer tevoorschijn.
2: Hoe gaat u het vieren, 90 jaar?
0: Nou, we hebben de Bethelkerk hier aan de overkant afgehuurd. En ik heb hier een tentoonstelling gemaakt over een deel van mijn 150 verzamelingen, waarbij je kunt zien dat ik ben begonnen met uitgeblazen eieren en fossielen.
2: Iedereen is op 27 juni vanaf 2 uur welkom in de Bethelkerk om met Jan 90 kaarsjes uit te blazen. Neem nog even een stukje. Volgens mij is de taart nog niet op.
0: Nee. Nou, mag dat?
2: Tuurlijk.
0: Ja?
2: Is er al gezongen eigenlijk? Nee, zeker.

0: is 2.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
2: Dit is Dennis Korgevaar. De vrouw die vanmorgen om het leven kwam na een aanrijding met een vrachtwagen is een 79-jarige Schiedammer. Dat laat de politie weten. Het ongeluk waarbij de vrouw om het leven kwam gebeurde op de kruising met de Nieuwe Damlaan en de Hargalaan. De hulpdiensten kwamen in grote getalen ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Na het ongeval is de Nieuwe Damlaan in beide richtingen afgesloten geweest. Inmiddels is de weg weer open. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Een hond is vanmiddag aangereden op de Vlaardingse Holy Singel. De hond wist te ontsnappen nadat het baasje van het dier onwel werd. Na de aanrijding rende het dier de snelweg op en bijna een kilometer verderop werd de hond gevangen met een sleepkamel en een berger. Door de aanrijding verloor de hond veel bloed. Het beestje werd verbonden en naar een dierenarts vervoerd. Het baasje werd 2 keer onwel, maar inmiddels gaat het beter. De nieuw te bouwen afvalwaterzuiveringsinstallatie in Vlaardingen loopt meerdere jaren vertraging op. Het uitstel van de nieuwbouw betekent dat de 800 ontheemde Oekraïners langer in de wijk Maria kunnen blijven. De gemeente zegt onaangenaam verrast te zijn door het bericht. Waarom de aanleg van de nieuwe afvalwaterzuivering is vertraagd en hoe lang de vertraging zal zijn, is niet duidelijk. Ook is niet bekend wat voor effect dit heeft op het verwerken van het afvalwater in onze regio. Een explosie aan de Van Limburg-Stierumstraat in Schiedam heeft voor flinke schade gezorgd. In de nacht van woensdag op donderdag werd door de explosie de ingang van de flat in Nieuwland beschadigd. Vermoedelijk gaat het om een zelfgeknutselde vuurwerkbom. De politie heeft onderzoek gedaan en sporen veiliggesteld. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.
0: Dit is 2.
1: 4.
2: Vanavond wordt het grijs en regenachtig. Daarbij is kans op een beetje onweer. De temperatuur daalt naar zo'n 24 graden. Morgen wordt het warmer. De dag begint zonnig. In de ochtend al zo'n 25 graden. In de middag kans op regen en tropische temperaturen.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Het WK is officieel begonnen en veel supporters hebben hun huis versierd met oranje slingers, vlaggen of andere feestelijke attributen. Komende zaterdag komt het Nederlands elftal voor de tweede keer in actie tegen Zweden. Maar wijkbrandweerman René Vonk uit Vlaardingen waarschuwt echter dat sommige versieringen brandgevaarlijk zijn en voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
1: Zo.
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Jeetje. Wat heb je allemaal bij je?
1: Ik kan meer vooruit, hè, met al dit gerij.
2: Ga je feestje vieren?
1: Nou ja, wij allemaal, toch?
2: Ja, als het mee zit wel, hè. Hé, hey, kijk nou.
1: En de hoed kan niet opbreken. Dus
2: die komt door de lucht aangevlogen. Hartstikke idee.
1: Maar is dit wel veilig om op te hangen in je huis?
2: In huis mag alles, zeg maar. Maar het verstandigste is als het brandvertragend is. Belangrijk is als je het gaat ophangen, dat je dat wel rekening houdt. Doe het niet bij een warmtebron, een lichtbron. Zodat het eventueel in de brand kan vliegen.
1: En de vlag kan natuurlijk niet ontbreken.
2: Nee, zeker niet. Maar deze is ook wel heel erg brandbaar. En dan heb je ook iets brandvertragends bij je?
1: Ja, dit is volgens mij brandvertragend.
2: Oh ja, dit is dan behandeld dat het moeilijk brandt.
1: Ja.
2: En dat, als je dat gaat proberen aan te steken, dan lukt dat bijna niet. Dus dan is het redelijk veilig.
1: Oké. Okay.
2: Maar alle andere zal je zien, dat brandt heel snel. In horeca, hè, want daar zijn ook feesten en zo. En daar zitten wettelijke eisen aan.
1: Oké. Okay.
2: Ja, die moeten echt op een speciale manier moet het opgehangen worden. We mogen alleen maar werken met brandvertragend materiaal. Brandvertragend wil niet altijd zeggen dat dat ook zo is.
1: Ja, dus als je dit in huis haalt, dan zelf kun je het ook even testen of het goed veilig is.
2: Zeker.
1: Oké. Okay.
2: En ook gewoon op dezelfde manier die ik nu ook doe. Je pakt een stukje. Je pakt een tang. Want mijn vingertjes, die heb ik nog hard nodig. En dan ga je het gewoon aansteken. Nou, je ziet het gloeien. En er komt wel even vlam in. Maar als ik het weghaal, moet het stoppen. En zoals je ziet,
1: het stopt.
2: Dat doet het wel.
1: Dus dit is helemaal veilig.
2: Ja. Ik zag ook zo'n sliert. Ja, dat zien we natuurlijk ook echt als versiering, hè. En dit is, als het niet behandeld is, ja, dat is gewoon plastic. Dat gaat natuurlijk en dat druipt.
1: Ja.
2: Zwarte rook komt er vanaf. Zie je hoe dat druipt?
1: Oh ja. Ja, dat als er hier nou iets onder hangt, wat ook...
2: Als daar iets onder staat wat ook makkelijk vlam kan vatten, zie je het, hij brandt gewoon zo bijna helemaal weg. Zie je het, doet het nog steeds.
1: Oh, nou.
2: En dit is gewoon brandbaar materiaal, dus ja, dit is binnenshuis gevaarlijk, maar buiten ook tegen de gevel aan of zo.
1: Ja, zullen we als afsluiting nog de meest voorkomende item doen misschien?
2: Ja, dat is wel zonde, hè.
1: Nou, daar gaat dus ons vaderland.
2: Ja. Nou, daar gaat hij. Nou, je ziet, het begint gelijk al te druipen. Zie je het? Het valt.
1: Zo.
2: Nou, voor zich valt het wel mee dat het wel eigenlijk als ik de vlam weghaal... Nee, nou niet. Het blijft gewoon branden. Het ligt er een beetje aan hoe het valt op de... Maar je ziet het, dit is ook niet brandvertragend. En we hopen dat Nederland het beter doet dan deze vlag.
1: Ja, nee, dit moet geen voorspelling zijn voor hoe het gaat, denk ik. Nee. Ik weet niet hoe het er nu uitziet.

Zover deze twee actueel. Heb je iets gemist? Gedurende de dag wordt deze uitzending herhaald. En maandagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met een nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
1: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
0: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Dan krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
2: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
0: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdacts vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
1: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
0: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
2: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
0: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en het komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
1: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
0: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
2: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
0: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangiften te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is donderdag 18 juni. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. We gaan het onder andere hebben over de vernielde geveltuintjes op de Schiedamse Hoogstraat. De Hollandse Nieuwe heeft Vlaardingen bereikt. En je hoort welke vlaggetjes je kunt ophangen om het Nederlands elftal te supporten, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Let op, want er zijn wel wat haken en ogen.

0: Dit is 2.
1: 2.
2: Sinds een paar jaar heeft de Hoogstraat in Schiedam zogenoemde geveltuintjes. Kleine stukjes groen tegen de gevel om zo het winkelgebied een beetje op te fleuren. Nu lijkt toch niet iedereen er fan van te zijn, want de tuintjes zijn al een aantal keer vernield. En dat zit de ondernemers niet lekker.
3: Ja, is gewoon klote. Gisterochtend, ik woon aan het einde van de Hoogstraat, dus ik kan echt de hele Hoogstraat. En ik ga hier naartoe en ik zie in verschillende steegjes, plekken, plantjes eruit gerukt, potten kapot geslagen.
4: Nou ja, kijk, we als ondernemers proberen wij natuurlijk de straat gewoon even gezelliger te maken. Nou ja, goed, en wat is beter voor gezelligheid en sfeer? Dat is groen gebruiken, gekleurde plantjes. Nou ja, goed, inderdaad, zoals je hier achter me ziet, deze jongens die pakken het altijd heel groots aan. En die maken er altijd iets speciaals van, elk seizoen weer.
3: En dan is het zo jammer als er iemand is die daar eigenlijk niet om geeft.
2: Nee. Van de daders zijn wel camerabeelden, dus de ondernemers hebben wel een vermoeden in welke hoedanigheid dit gebeurt.
4: Het is vaak toch wel baldadigheid of drank. Weet je, of mensen die dronken over straat lopen en dan alles kapot slaan en schoppen waar ze tegenkomen. Ja, weet je, nogmaals, iedereen is jong geweest, maar blijft van elkaar spullen af.
5: Want Maurice die vertelde, er zijn ook mensen die nemen gewoon hele planten mee, die stoppen het in de tas, die zetten het dan vervolgens zelf in de tuin.
3: Ik kan me er echt helemaal niks bij voorstellen, maar het schijnt te gebeuren. Ja, het is heel bijzonder.
5: Ja, je zegt het is kloten, we doen er een beetje lacherig over. Ja. Maar eigenlijk kun je natuurlijk ook denken, waar zijn we mee bezig en waar hebben we het nou over?
3: Nou ja, daarom vinden we het fijn dat jij even komt. Wij hadden het dus gisteren over, wat kunnen we hier nou aan doen? Wat moeten we doen? De politie, de gemeente, weet je, wat ga je borden ophangen? Ga je ten strijde? Ja, weet je, we willen ook geen ruzie maken, boos worden. Want ja, dit is juist voor positiviteit. Dat is waar we voor staan. Ja. En dat we uit willen stralen hier op de Hoogstraat.
4: En wat we eigenlijk willen doen, we hiermee willen bereiken, is te laten zien, weet je, dat wij hier echt heel veel tijd en moeite in stoppen. En dat we ook gewoon hopen dat iedereen ervan geniet. En een beetje de verantwoordelijkheid aanspreken bij de mensen die het dan doen. Als ze het zien, dit interview, dat ze dan denken, oké, moet ik niet meer doen.
5: Moet ik erbij zeggen dat het vooral om het gebaar gaat. Maar ik dacht, misschien draagt dit weer iets bij aan de vergroening van de straat.
4: Ja, superleuk, weet je. Het is sowieso heel leuk omdat jullie daarover nagedacht hebben. Dat doet ons ook al heel veel plezier. Want dat betekent dat jullie dus ook vinden dat groen in de winkelstraat echt wel iets toevoegt. Dus dankjewel, heel leuk.
5: En je hoeft geen water te geven.
4: Kijk, dat is helemaal mooi.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Vanavond wordt het grijs en regenachtig. Daarbij is kans op een beetje onweer. De temperatuur daalt naar zo'n 24 graden. Morgen wordt het warmer. De dag begint zonnig. In de ochtend al zo'n 25 graden. In de middag kans op regen en tropische temperaturen.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Het Vlaamse haringseizoen is traditioneel geopend met het binnenhalen van de eerste ton Hollandse Nieuwe aan de Westhavenkade. Zoals ieder jaar wordt het eerste vaatje haring met de historische haringlogger VL92 Balder aan land gebracht en goedgekeurd. Twee ging mee op de logger om te kijken met dit symbolische moment, zoals te horen is in de reportage van onze verslaggever Julian Jansen.
1: Ja, u hoort het geluid van de Balder, de historische zeillogger uit Vlaardingen. De logger en de bemanning maken zich namelijk klaar om de haring aan wal te brengen en daarmee het haringseizoen te openen. En dat begint natuurlijk met de voorbereiding van de haring.
2: Ja. Hoe zijn ze?
3: Heerlijk zijn ze.
2: Ja?
3: Ja, nee, ze zijn echt lekker. Supermals, moest kijken naar de kwaliteit van de haring. Het is echt goed.
1: Die Hollandse Nieuwe komt natuurlijk niet zomaar in de boot. Schipper Kees legt uit hoe dat er, in de welvarende haringtijden van Vlaardingen, aan toe ging op de zeillogger.
4: Die dikke reep die je hier ziet,
2: ja.
4: Deze, die ging om de spil heen. Dan ging de reep ging naar de spil toe en die werd dan gehaald. En dan werd het net aan de voorkant losgemaakt. En dat net werd hier aan de zijkant, kwam tot hier binnen. En er stonden er twee van die houders, die hebben we nu niet gezet. En dan werd die haring werd hier opgevangen en die werd dan geklopt. En dan viel die haring hierin.
3: Er gaat er zout bij, dan zijn ze gezout. En laten ze dat even een poosje staan. Dan zakt die haring een klein beetje. En dan doen ze tot het 1000 of 980 kan ook. Dat is maar net dan hoe groot de haring is natuurlijk.
1: En als de haring netjes in de ton zit, dan kan de vangst naar wal gebracht worden.
4: Gewoon voor me los hoor! Aad! Aad! Jongens, ja, even wachten op de brug. Even wachten op de brug open, ja. Wij gaan nu achteruit, of we gaan achterin. Dan gaan we draaien. En daar komt, als het goed is, komt daar zometeen de burgemeester in de chaise. Oftewel in de kar die vroeger ook reed. Voor de nieuwe haringen. Die brengen ze dan vroeger bijvoorbeeld naar de koningin.
1: We varen Vlaardingen binnen en zien de burgemeester en de keurmeester al aankomen. Zij zullen zo dadelijk de eerste haring keuren.
5: Die loopt mee en die wacht daar bij onze lichtplaats. En dan gaan wij het vaatje haring aan wal brengen. En dan hebben we daar een keurmeester staan. Die proeft hem geloof ik eerst. En als die zegt van hij is goed, dan krijgt de burgemeester er ook een. Dat is ongeveer het verhaal.
2: Ja. Nou, we hopen dat hij ons bij kan houden dan.
5: Ja, dat gaat wel lukken, dat gaat wel lukken. Nee, er loopt een man voor, zie je, die bepaalt de snelheid. Die geeft de snelheid aan. Dus...
6: Komt helemaal goed.
1: Langzaam leggen we de zeillogger aan wal. Een grote groep mensen staan langs de kant om de bemanning en natuurlijk de haring op te wachten. Ook de burgemeester staat al aan de kant te wachten om de eerste haring in ontvangst te nemen. Traditiegetrouw proeft de keurmeester de eerste. Daarna is het de beurt aan de Vlaardingse burgemeester Zevenbergen. En daarmee is de haring aan wal gebracht en kunnen ook de Vlaardingers de Hollandse Nieuwe proeven.
7: Waar gaat hij dan?
2: Ja. En hoe smaakt hij?
7: Heerlijk.
2: Ja?
8: Ja. Nou, vooral de eerste is altijd het lekkerste, vind ik. Ja.
9: Daar gaat hij.
2: Ja. En hoe smaakt hij?
9: Heerlijk.
2: Ja?
9: Ja.
2: Ja. Daar zit hij. Hij zit erin.
7: Ja, zeker weten.
2: En hoe smaakt hij?
7: Hij is geweldig.
2: Ja?
7: Dik. Kijk, geweldig.
2: Horen hoe lekker die is dan.
10: Hij is wel heel lekker.
2: Ja?
10: Ja, nee, is uitzonderlijk goede haring.
2: Ja? Ja. Wat maakt hem zo lekker?
10: Ja, het is altijd de smaak van haring. Ja, dat herken je, dat voel je. En het malsen, het vettige, dat maakt het heel lekker.
7: Nou, omdat hij sappig is en veel, dik, vitaminevol. Ik ben er blij mee.
9: Super deluxe. Goed, rood van binnen. En nou, heerlijk.
11: Weer het ouderwetse gevoel.
2: Waarom bent u hier dan naartoe gekomen vandaag?
10: Omdat ik het heel erg belangrijk vind dat deze haringcultuur in Vlaardingen in stand blijft.
2: Ja.
10: En dan natuurlijk om de eerste haring te proeven.
11: Dat is de eerste keer dat ik dit meemaak.
2: Ja.
11: Ja. Het is gezellig.
8: Ja, geweldig. Ja. Leuk hoor, ja. Ik vind ze altijd wel leuk om te kijken. Ja,
9: gewoon leuk. Burgemeester en koor. Dus.
2: Ja.
9: Goed weer.
2: Ah, een klein hapje.
10: Nee, dat doe ik niet.
2: Klein hapje.
10: Nee, nee, nee.
2: Ah.
10: Ik weet hoe journalisten zijn.
2: We moeten de haringcultuur toch in leven houden.
10: Precies. Maar er zijn heel veel mensen die het wel graag doen. Ja?
12: Ik ben haringkop.
2: Ja.
12: En het is haring.
2: Dat moet je wel.
12: Ja, daarom.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over Jan Andersson. De eigenaar van het Streekmuseum in Vlaardingen wordt binnenkort 90 jaar. En je hoort waar je op moet letten als je vlaggetjes wil ophangen in de straat tijdens het WK.

Paulien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens. En dat de straat van Hormuz meteen weer open gaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. In Engeland is een man

0: gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte daar zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke, maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen directe vraagprijzen te staan. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK, zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is donderdag 18 juni. Je luistert nog steeds naar 295.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over Jan Andersson. De eigenaar van het Streekmuseum in Vlaardingen wordt binnenkort 90 jaar. En je hoort waar je op moet letten als je vlaggetjes in de straat hangt tijdens...

0: Dit is 2.
1: De eigenaar van Streekmuseum Jan Andersson wordt binnenkort 90 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Onze verslaggever Julian Jansen ging bij hem langs.
2: Ja, hij heeft een eigen streekmuseum. Hij heeft tientallen biografieën over zichzelf en een documentaire. Dan heb ik het natuurlijk over de Vlaardingse Jan Andersson. En het leuke is, hij wordt bijna 90 jaar. En ja, wij zouden onszelf niet zijn als we hem even een lekker taartje komen brengen. Dus ik hoop...

0: Ja, daar is hij hoor. We zijn direct op zender.
1: Goeiedag.
0: Lang zal ze leven.
1: Ja, het duurt nog even een half week.
0: Hoe lang duurt het nog?
1: Ja, 27 juni ben ik jarig. En dan word ik 90 jaar.
0: Wauw.
1: En er zijn maar weinig mensen die 90 worden. En het 99ste boek wat ze gemaakt hebben kunnen presenteren. Ja. Dus ik denk, dit is best een dag om te vieren.
0: Zeker weten. Nou, ik heb slagroomsniet meegenomen. Vind je dat lekker?
1: Oké, okay, ja. Zullen we dat binnen even opeten?
0: Laten we dat doen.
1: Opdrinken.
0: Heerlijk. Ik ben benieuwd. Let's go. In die 90 jaar, hoeveel kopjes koffie zijn er doorheen gegaan, denk je?
1: Iedere maandag, dinsdag en woensdag met mijn vrijwilligers. Dat sowieso. Kijk, en daarvoor had ik een bedrijf met een koffievrouw. Dus dan, dan kan je wel zeggen, dan kom je 6 mensen. En dan kwamen er 6 kopjes koffie. Want ik heb wel nu gemerkt, ik heb natuurlijk de laatste weken erg teruggekeken op mijn leven. En als je dan ziet wat je dan in die 90 jaar hebt mogen doen. En de waardering die je gehad hebt, want daar wil ik het dan dadelijk graag ook nog even over hebben. Mm-hmm. Dan is het toch fijn dat je dit nog bereiken. Hè? Dan moet je toch. Ik ben ook nog christelijk, dus dan moet ik ook nog eens een keer danken voor het feit dat ik die kans gekregen heb.
0: Als de taart klaar staat en de koffie gezet is, begint Jan over de veranderingen in het verzamelvak gedurende zijn leven.
1: Maar is het zo heel anders dan tegenwoordig? Want nu heb je een. Zo'n computer waar je tikt in de munt met van 13, 14 en dan krijg je een afbeelding. Ja. Het is zo anders geworden. Dus ik bedoel, ja, dat maakt het aan de ene kant interessanter. Aan de andere kant minder enthousiasme. Want je moet, je kan achter je, zeg maar, laptop kan je alle kennis vergaren die ik opgedaan heb door als mijn museum te bezoeken. En 33.000 boeken te kopen. Hè? Want ja. Heel mijn huis staat vol met boeken. Met Andersson. Met Andersson.
2: Theo Jansen.
1: Dag Theo.
2: Goedemorgen, hoe gaat-ie?
1: We zijn aan een televisieopname bezig, dus het gaat goed met mij. Anders zou ik dat niet kunnen doen.
2: Ja, ga ik doen.
1: Goed zo, oké. Okay.
2: Hoi.
1: Hoi. Ja, ik heb natuurlijk nog 2 bedrijven. Dat is godverdomme hinderlijk.
0: Nu Jan de 90 gepasseerd is, heeft hij besloten om niet langer vanuit de Ketelweg zijn streekmuseum te onderhouden. Jan heeft iemand gevonden die in zijn woning komt wonen.
1: En die gaat gewoon in dit museum. Dat vindt hij helemaal niet erg. Ik heb er 1 kamer vrijgemaakt waar ze de eigen spulletjes. Maar voor de rest leeft hij gewoon in het huis met de televisie en de andere.
0: Je hebt voor degene die hier komt wonen even een klein kamertje gemaakt waar hij zijn eigen spullen neer kan leggen.
1: Nou ja, waar ze de eigen spullen kunnen zetten. En voor de rest, ja, ik heb ook beloofd 1 rij van de boekenkast leeg te maken. Kunnen ze daar beeldjes en.
0: Ja, nou ja. En verder moet het zo blijven.
1: Ja, het is een museumwoning. Het is een huis met allemaal prenten en. De 18e en 19e-eeuwse dingen, ja, dat, als ik dat in de doos doe, dan komt dat nooit meer tevoorschijn.
0: Hoe gaat u het vieren, 90 jaar?
1: Nou, we hebben de Bethelkerk hier aan de overkant afgehuurd. En ik heb hier een tentoonstelling gemaakt over een deel van mijn 150 verzamelingen, waarbij je kunt zien dat ik ben begonnen met uitgeblazen eieren en fossielen.
0: Iedereen is op 27 juni vanaf 2 uur welkom in de Bethelkerk om met Jan 90 kaarsjes uit te blazen. Neem nog even een stukje. Volgens mij is de taart nog niet op.
1: Nee. Nou, mag dat?
0: Tuurlijk.
1: Ja?
0: Is er al gezongen eigenlijk? Nee, zeker. Lang zal ze leven.

stronger.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Vanavond wordt het grijs en regenachtig. Daarbij is kans op een beetje onweer. De temperatuur daalt naar zo'n 24 graden. Morgen wordt het warmer. De dag begint zonnig. In de ochtend al zo'n 25 graden. In de middag kans op regen en tropische temperaturen.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Het WK is officieel begonnen en veel supporters hebben hun huis versierd met oranje slingers, vlaggen of andere feestelijke attributen. Komende zaterdag komt het Nederlands elftal voor de tweede keer in actie tegen Zweden. Maar wijkbrandweerman René Vonk uit Vlaardingen waarschuwt echter dat sommige versieringen brandgevaarlijk zijn en voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
1: Zo.
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Jeetje. Wat heb je allemaal bij je?
1: Ik kan meer vooruit, hè, met al dit gerij.
2: Ga je een feestje vieren?
1: Nou ja, wij allemaal, toch?
2: Ja, als mee zit wel, hè. Hé, hey, kijk nou.
1: En de hoed kan niet opbreken.
2: Die komt door de lucht aangevlogen. Hartstikke idee.
1: Maar is dit wel veilig om op te hangen in je huis?
2: In huis mag alles, zeg maar. Maar het verstandigste is als het brandvertragend is. Belangrijk is als je het gaat ophangen, dat je dat wel rekening houdt. Doe het niet bij een warmtebron, een lichtbron. Zodat het eventueel in de brand kan vliegen.
1: En de vlag kan natuurlijk niet ontbreken.
2: Nee, zeker niet. Maar deze is ook wel heel erg brandbaar. En dan heb je ook iets brandvertragends bij je?
1: Ja, dit is volgens mij brandvertragend.
2: Oh ja, dit is dan behandeld dat het moeilijk brandt.
1: Ja.
2: En dat, als je dat gaat proberen aan te steken, dan lukt dat bijna niet. Dus dan is het redelijk veilig.
1: Oké. Okay.
2: Maar alle andere zal je zien, dat brandt heel snel. In horeca, hè, want daar zijn ook feesten en zo. En daar zitten wettelijke eisen aan.
1: Oké. Okay.
2: Ja, die moeten echt op een speciale manier moet het opgehangen worden. We mogen alleen maar werken met brandvertragend materiaal. Brandvertragend wil niet altijd zeggen dat het ook zo is.
1: Ja, dus als je dit in huis haalt, dan zelf kun je het ook even testen of het goed veilig is.
2: Zeker.
1: Oké. Okay.
2: En ook gewoon op dezelfde manier die ik nu ook doe. Je pakt een stukje. Je pakt een tang. Want mijn vingertjes, die heb ik nog hard nodig. En dan ga je het gewoon aansteken. Nou, je ziet het gloeien. En er komt wel even vlam in. Maar als ik het weghaal, moet het stoppen. En zoals je ziet,
1: het stopt.
2: Dat doet het wel.
1: Dus dit is helemaal veilig.
2: Ja. Ik zag ook zo'n sliert. Ja, dat zien we natuurlijk ook echt als versiering, hè. En dit is, als het niet behandeld is, ja, dat is gewoon plastic. Dat gaat natuurlijk en dat druipt.
1: Ja.
2: Zwarte rook komt er vanaf. Zie je hoe dat druipt?
1: Oh ja. Ja, dat als er hier nou iets onder hangt, wat ook...
2: Als daar iets onder staat wat ook makkelijk vlam kan vatten, zie je het, hij brandt gewoon zo bijna helemaal weg. Zie je het, doet het nog steeds.
1: Oh, nou.
2: En dit is gewoon brandbaar materiaal, dus ja, dit is binnenshuis gevaarlijk, maar buiten ook tegen de gevel aan of zo.
1: Ja, zullen we als afsluiting nog de meest voorkomende item doen misschien?
2: Ja, dat is wel zonde, hè.
1: Nou, daar gaat dus ons vaderland.
2: Ja. Nou, daar gaat hij. Nou, je ziet, het begint gelijk al te druipen. Zie je het? Het valt.
1: Zo.
2: Nou, voor zich valt het wel mee dat het wel eigenlijk als ik de vlam weghaal... Nee, nou niet. Het blijft gewoon branden. Het ligt er een beetje aan hoe het valt op de... Maar je ziet het, dit is ook niet brandvertragend. En we hopen dat Nederland het beter doet dan deze vlag.
1: Ja, nee, dit moet geen voorspelling zijn voor hoe het gaat, denk ik. Nee. Ik weet niet hoe het er nu uitziet.

Tot zover deze Twerktueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaalt? En maandagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met een nieuwe Twerktueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel

0: Stadgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag Kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers, met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land, minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: 2. Dit is 2.
4: Dit is 2. Everybody get up.

direction of the groove.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Al komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig